blijft mogelijk nog zo tot de ochtendspits. Er is schade aan het wegdek daar na een ongeval. Donderdagavond kreeg een vrachtwagen die geladen was met watermeloenen een klapband. Het voertuig kwam tegen de middenberm terecht en vatte vuur. De brandstoftank scheurde open en de brandende brandstof verspreidde zich over de breedte van de weg. Vandaar de schade. Voorlopig is er dus nog geen verkeer mogelijk richting Antwerpen. Je moet de snelweg in Beervelde verlaten en via lokale wegen naar de oprit in Lokeren. Mensen die vanuit de kust naar Limburg moeten, rijden beter om via Brussel. De nieuwe Britse premier Andy Burnham gaat de heffingen voor pubs, clubs en muziekzalen met 1/5 verminderen. De premier haalt het geld dan weer bij de vapeshops en online platformen die belastingen ontduiken. Het is al de derde belastingvermindering die Burnham doorvoert sinds hij begin deze week het roer overnam van Keir Starmer. Burnham wil naar de plaatselijke bedrijven meer ademruimte geven op die manier. De boete die de Europese Commissie oplegt aan technologiebedrijf Google creëert onzekerheid voor de transatlantische handelsrelaties. Dat zegt de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer in een reactie. Google krijgt 890 miljoen euro boete van de Europese Commissie voor 2 overtredingen. Google bevoordeelde zijn eigen diensten, zoals Google Shopping in de zoekrobot. En de tweede boete is omdat Google appontwikkelaars belemmert om gebruikers een dienst te laten kopen buiten de eigen Google Play winkel. De Amerikaanse handelsgezant noemt de boetes een onredelijke financiële straf en een risico voor de transatlantische stabiliteit. De Verenigde Staten wil Iraans geld gebruiken om de schade aan door Iran aangevallen schepen te compenseren. Dat schrijft de Amerikaanse president Trump op zijn sociale media. De Verenigde Staten heeft voor miljarden dollars aan bevroren Iraanse tegoeden door de internationale sancties die er al een tijdje zijn tegen Iran. Over dat geld werd ook al veel onderhandeld en nu zegt Trump dus dat Iran zelf zal betalen voor de schade die het aanricht en dat dat geld gehaald zal worden bij die bevroren Iraanse tegoeden. Trump noemt dat in het bericht eerlijk en billig. Het weer nog, het is meestal helder de komende uren. Tegen de ochtend kans op nevel of wat mist. En minima rond 7 graden in de Ardennen, 14 elders. De dag start grijs en nevelig, maar later breekt de zon door en krijgen we een mooie zomerdag met temperaturen tot 25 graden. Ook zaterdag de zon en dan nog wat warmer met maximaal tot 28 graden. Zondag krijgen we regen. Ik wens je nog een rustige nacht. En als je meer wil weten, nog meer nieuws wil zien, dan kan je dat altijd vinden in de app van VRT Nieuws.

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de KidNetrappers van Hallo Kroket.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
2: VRT Zomerhit.
3: Beleef de energie van Zomerhit samen met Eneco.
4: VRT Radio BNE Live.

Goedenacht, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Spaanse regering heeft een noodtoestand uitgeroepen vanwege de vele natuurbranden in het land. Dat maakte de minister van Binnenlandse Zaken vannacht bekend. Door de noodtoestand af te kondigen, heeft de overheid meer bevoegdheden om

mensen op te roepen om de branden te kunnen bestrijden en kan er ook meer materiaal worden ingezet. Rond Avila, León, Toledo en hoofdstad Madrid woeden op dit moment hevige bosbranden. In de omgeving van Madrid zijn intussen al 10.000 mensen geëvacueerd. Ook in Frankrijk zijn er nog altijd zware natuurbranden. Frankrijk vraagt daarom om het Europese mechanisme voor civiele bescherming in gang te zetten. Zo kan Europa extra blusvliegtuigen ter beschikking stellen. Voor de 13e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger aanvallen uitgevoerd op doelwitten in Iran. Iraanse staatsmedia melden dat de zuidelijke stad Avas onder vuur is genomen en dat er explosies zijn gehoord in de havenstad Bandar Abbas en op het eiland Qism, vlakbij de straat van Hormuz. President Trump zei vannacht in een interview ook nog dat hij overweegt om een massale aanval op Iran uit te voeren in de nabije toekomst. Er zouden plannen op tafel liggen voor aanvallen die groter zijn dan tijdens Operation Epic Fury, die eind februari begon. Ik sta op het punt een besluit te nemen daarover, klonk het uit de mond van president Trump. De E17-snelweg in de buurt van Lokeren is nog altijd versperd in de richting van Antwerpen. En dat blijft nog even zo. Er is daar schade aan het wegdek na een ongeval. Donderdagavond kreeg een vrachtwagen die geladen was met watermeloenen een klapband. Het voertuig kwam tegen de middenberm terecht en vatte vuur. De brandstoftank scheurde ook open en de brandende brandstof verspreidde zich over de hele breedte van de weg. Voorlopig is er dus geen verkeer meer mogelijk richting Antwerpen daar. Je moet de snelweg in Beervelde verlaten en via de lokale wegen naar de oprit in Lokeren. Mensen die vanuit de kust naar Limburg moeten, rijden beter via Brussel. Het is meestal helder. Tegen de vroege ochtend kans op nevel of mist. Minimaal rond 7 graden in Ardennen, 14 graden elders in het land. De dag start grijs en nevelig, maar later breekt de zon door. En krijgen we een mooie zomerdag met maximaal tot 25 graden. Ook zaterdag zonnig en nog een beetje warmer, tot 28 graden. Dan zondag krijgen we regen. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: VRT-nieuws met Matthijs Pijnens. De Spaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen vanwege de vele natuurbranden in het land. Dat maakte de minister van Binnenlandse Zaken vannacht bekend. Door de noodtoestand af te kondigen, heeft de overheid meer bevoegdheden om mensen op te roepen om de branden te kunnen bestrijden. Rond Ávila, León, Toledo en de hoofdstad Madrid woeden op dit moment hevige bosbranden. In de omgeving van Madrid zijn intussen al 10.000 mensen geëvacueerd. Ook in Frankrijk zijn er nog altijd zware natuurbranden. Frankrijk vraagt daarom om het Europese mechanisme voor civiele bescherming in gang te zetten. Zo kan Europa extra blusvliegtuigen ter beschikking stellen. In de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn donderdagavond minstens 25 gewonden gevallen door een Russisch bombardement. Volgens de lokale gouverneur ging het om een aanval met 5 glijbommen. Daarbij raakten woongebouwen en ook een privékliniek beschadigd. Bij de gewonden zijn 6 minderjarigen en ook nog een baby van 3 maanden. In het voetbal heeft Gent 0-0 gelijk gespeeld op bezoek bij het Oekraïense Cherkasy. Een wedstrijd in de tweede voorronde van de Conference League was dat. Het verslag krijg je van Tom Boudeweel.
1: Geen doelpunten in deze wijn.

0: nog op in de wedstrijd met amper goed voetballen en een beperkt aantal kansen. Roef hield Cherkasy van de voorsprong in de eerste helft en hij deed dat na de pauze ook bij een poging van Asinor. Gent moest het initiatief lang aan de thuisploeg laten, al hadden de Buffalo's ook wel hun momenten met Goré op de bovenkant van de lat, Burgess en Vergara. Maar het is nog vroeg op het seizoen en het zal dus volgende week in eigen huis moeten gebeuren. Wil Gent zich plaatsen voor de volgende ronde?
1: Anderlecht speelde in de heenwedstrijd van de tweede voorronde van de Europa League 1-1 gelijk bij het Zweedse Hammarby. En als je op de E17 rijdt, even opletten. De snelweg is in de buurt van Lokeren versperd in de richting van Antwerpen. En dat blijft nog even zo, want er is schade daar aan het wegdek na een ongeval. Een vrachtwagen vatte gisteravond vuur na een klapband. Daarbij scheurde ook de brandstoftank, waardoor brandende brandstof op de weg is terechtgekomen. Voorlopig is er daar nog geen verkeer mogelijk in de richting van Antwerpen. Je moet een lokale omleiding volgen en mensen die vanuit de kust naar Limburg moeten rijden, die gaan beter via Brussel. De komende uren helder, maar 's ochtends kans op nevel of mist. Minimaal rond 7 graden in Ardennen, 14 graden in de rest van het land. De dag start grijs en nevelig, later breekt de zon door en dan krijgen we een mooie zomerdag met maximaal tot 25 graden. Zaterdag zonnig en tot 28 graden. Zondag zouden we regen krijgen. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de Kidnetrappers van Hallo Kroket.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...

0: 5 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. De Verenigde Staten leggen nieuwe importtarieven op voor producten uit 86 landen. Het gaat om tarieven van 10 tot 12,5%. Die worden opgelegd aan landen die volgens de VS te laks optreden om het verbod op dwangarbeid te handhaven. Het gaat onder meer om Canada, Mexico, India en landen van de Europese Unie. Dat deze tarieven net nu opgelegd worden is niet toevallig, zegt correspondent Thomas de Grave.
1: Deze tarieven vervangen in feite een andere reeks tarieven. In februari van dit jaar had het Amerikaanse Hooggerechtshof een groot deel van de tarieven die Donald Trump eerder had opgelegd onwettig verklaard. Trump heeft daarop vrijwel onmiddellijk een bijna wereldwijd tarief van 10% opgelegd. Maar die tarieven die waren tijdelijk, zouden aflopen na 150 dagen. En dat is vandaag. Maar omdat de tarieven die nu worden aangekondigd ongeveer even hoog zijn als die ze vervangen, zal dat wellicht niet veel impact hebben op de prijzen.
0: De Spaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen door de vele natuurbranden in het land. Daardoor heeft de overheid meer bevoegdheden om mensen op te roepen om de branden te kunnen bestrijden. Rond de hoofdstad Madrid zijn intussen al 10.000 mensen geëvacueerd. En ook in Avila, Lyon en Toledo woeden hevige bosbranden. Ook in Frankrijk zijn er nog altijd zware natuurbranden en daardoor hebben al 20.000 mensen hun huis of camping moeten verlaten. Vooral bij Bordeaux is het moeilijk werken en het bluswerk verloopt nu veel moeilijker dan bij de grote branden in 2022, omdat het nu zo droog is, dat zegt deze brandweerman.
2: Très clairement, l'état de sécheresse du massif est pire qu'en 2022. Donc les conditions d'explosion des feux, on est dans le

0: conditions plus difficiles.
1: In Marokko is een meisje van 13 jaar uit Mechelen overleden nadat ze met een quad van een klif is gestort. Het ongeval gebeurde nabij de badplaats Nador in het noorden van Marokko aan de Middellandse Zee. Het Mechelse meisje zat als passagier op de quad. De bestuurder, ook een tiener uit België, liep zware verwondingen op. Wat er precies is misgelopen is nog niet duidelijk. Campingfederatie Recreat wil nieuwe regels voor recreatieve zwembaden nu de Vlaamse regering beslist heeft om zwemmen in open water overal toe te laten, tenzij er een expliciet verbod is. De overheid legt meer verantwoordelijkheid bij de burgers wanneer ze in open water gaan zwemmen en de campingfederatie trekt dat nu door naar de zwembaden en pleit voor een versoepeling van het redderstoezicht. De sector kampt naar eigen zeggen allang met een tekort aan redders. En met nieuwe regels zouden de zwembaden ook langer kunnen open blijven. De federatie vraagt overleg met bevoegd minister Broens. Er wordt opnieuw voetbal gespeeld. In de tweede voorronde van de Conference League heeft AA Gent 0-0 gespeeld bij het Oekraïense Cherkasy. En in de Europa League speelde Anderlecht 1-1 bij het Zweedse Hammarby. Het weer. De ochtend is grijs en nevelig. Later op de dag duikt de zon op. Temperaturen tot 26 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: VRT Radio BN Live.
2: Je begreep, hij zou je moed aan je. Het is het hayat en hub. انت عمره وانت حياته يتمنى يعيش معاك غير انتي هو يبغيك عايشه كي متعلي

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De E17 van Gent naar Antwerpen is nog altijd afgesloten in Lokeren. Daar is gisteravond een vrachtwagen in brand gevlogen en daardoor raakte het wegdek beschadigd. Dat is vannacht wel hersteld, maar toch kan er voorlopig nog geen verkeer over, zegt Peter Bruinings van het Vlaams Verkeersinstituut.
1: Het wegdek is daar weer klaar om opengesteld te worden, maar eerst moeten daar een heel pak vrachtwagens vertrekken. Het is zo dat veel chauffeurs vannacht en gisteravond niet konden doorrijden, omdat ze hun rusttijd moesten pakken. En die hebben overnacht daar op de pechstrook. De politie gaat die nu wakker maken. En eens die hele grote groep vrachtwagens vertrokken is, kan de snelweg in principe weer opengaan.
0: Voorlopig moet wie van het westen naar Limburg wil beter via Brussel rijden dus. De Verenigde Staten leggen nieuwe importtarieven op voor producten uit 86 landen die volgens de VS te laks optreden om het verbod op dwangarbeid te handhaven. Voor producten uit onder meer Canada, Mexico, India en de Europese Unie komen er tarieven van 10 tot 12,5%. Dat nu gebeurt is niet toevallig, zegt Thomas de Grave in Washington.
2: Deze tarieven vervangen in feite een andere reeks tarieven. In februari van dit jaar had het Amerikaanse Hooggerechtshof een groot deel van de tarieven die Donald Trump eerder had opgelegd onwettig verklaard. Trump heeft daarop vrijwel onmiddellijk een bijna wereldwijd tarief van 10% opgelegd. Maar die tarieven die waren tijdelijk, zouden aflopen na 150 dagen. En dat is vandaag. Maar omdat de tarieven die nu worden aangekondigd ongeveer even hoog zijn als die die ze vervangen, zal dat wellicht niet veel impact hebben op de prijzen.
0: De Europese vertegenwoordiger voor buitenlands beleid, Kaja Kallas, noemt de reden voor de nieuwe tarieven ongegrond. Ook Japan en Nieuw-Zeeland hebben al boos gereageerd. De Spaanse regering heeft een noodtoestand uitgeroepen door de vele natuurbranden. Daardoor heeft de Spaanse overheid meer bevoegdheden om mensen op te roepen om de branden te bestrijden. Rond de hoofdstad

0: Madrid zijn intussen al 10.000 mensen geëvacueerd. Ook in Avila, León en Toledo woeden hevige bosbranden. En ook in Frankrijk zijn er nog altijd zware natuurbranden. In de buurt van Bordeaux hebben al 20.000 mensen hun huis of camping moeten verlaten. Vooral in de buurt van Bordeaux is het moeilijk werken voor de brandweer. Sport in de tweede voorronde van de Conference League voetbal heeft Gent 0-0 gelijk gespeeld tegen Tcherkassy uit Oekraïne. Die wedstrijd werd in Polen gespeeld. Anderlecht speelde in de Europa League 1-1 gelijk tegen Hammarby uit Zweden. Anderlecht stond lang voor, maar in het slot kreeg Saliba een tweede gele kaart en konden de Zweden nog gelijk maken. Het weer. De dag begint op de meeste plaatsen zwaar bewolkt, maar zo goed als droog. Na de middag komt de zon erdoor aan de kust en krijgt ook het binnenland bredere opklaringen. Maxima tot 26 graden. Morgen eerst zonnig, daarna wisselvalliger en tot 28 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Dankjewel, Gert. De E17 van Gent naar Antwerpen blijft door een uitgebrande vrachtwagen versperd in Lokeren. Het verkeer moet de snelweg verlaten aan de afrit Beervelde en omrijden via de N70 en de N47 tot de oprit Lokeren. Over lange afstand rij je beter om via de ring van Gent, de E34 of over Brussel. Op de A12 van Antwerpen naar Bergen-op-Zoom is het 20 minuten file rijden tussen Ekeren en Antwerpenhaven.
2: Radio BNE.
1: Goedemorgen, 24 juli, dat is de dag van de shift-medewerker. Wat fijn dat jullie voor de vroege shift hebben gekozen. Haha.
2: Radio BNE, klaar wakker. Herbert Verhaag.

Leopold da Vinci amuseerde zich op de hoogste treden van de toonladder in Yo Baby Ain't Yo Baby Anymore. Het weekend staat voor de deur en Sam Goris maakt een goede afspraak. Samen uit, samen thuis.

4 augustus komt Sam Goris naar de opnames van VRT Zomerhit aan de Pier in Blankenbergen. Voor de grote finale zijn er 4 Zomerhit-shows. En wie daar zowel op het podium wordt verwacht, vind je op het speciale Zomerhit-kanaal. En dat vind je op VRT Max.

0: Dassin liet ons de herfst- en wintercollectie zien langs de Parijse Champs-Élysées, tussen de Place de la Concorde en de Arc de Triomphe. De voorbije dagen werden bij Radio 2 aan Zee meer dan 5000 papieren margrietjes verzameld. En die werden in de letters van Margriet geplant. Een indrukwekkend resultaat dat Céline Hermans gisteravond kwam onthullen. Een prachtig eerbetoon aan Margriet Hermans, dat ook een plek zal krijgen in VRT Zomerhit, de show die op 1 augustus wordt uitgezonden. Céline klonk emotioneel en heel dankbaar.
1: Prachtig, ik ben zo ontzettend dankbaar voor zoveel mooie bloemetjes, zoveel mensen die daar tijd in hebben gestoken, die dat ook tot hier gebracht hebben, zelfs ook nu in de Haag, naar hier nog heel veel bloemetjes. Dus aan iedereen die op een manier hier iets heeft aan bijgedragen, dank u wel. Ik denk niet dat ik dat ooit helemaal kan benoemen.

Prime. Kwart over zes werd het met Dr. Hook en de Medicine Show. Naar de Radio Beni Vlaamse 30 nu. Daar staat Cato op 25 met dit nummer.

Umberto Tozzi vormt een hartje met beide handen om 6:55. Volgende week zondag op 2 augustus vieren we hier op Radio Bene de 86e verjaardag van Wiltura met 86 Tura hits. Daar kan je vanaf maandag voor stemmen. En voor deze opname deelde hij de microfoon met Corrie Konings.

0: gedaan.
1: Ik heb eens gekeken hoe de top 3 er vorig jaar uitzag op de verjaardag van onze Wil. Hopeloos werd toen op 3 gestemd, Eenzaam zonder jou op 2 en Mooi het leven is mooi op 1. Nu al benieuwd naar de nieuwe lijst. Maandagochtend opent dus het stemhokje, ook voor Bart Kael trouwens. Zijn 66ste verjaardag vieren we op 1 augustus met evenveel platen van hem. De E17 van Gent naar Antwerpen blijft door een uitgebrande vrachtwagen in Lokeren versperd. Het verkeer moet de snelweg verlaten aan de afrit Beervelde en omrijden via de N70 en de N47 tot de oprit Lokeren. Hou rekening met 20 minuten vertraging op die route. Over lange afstand rij je beter om via de ring van Gent, de E34 of over Brussel. Op de A12 van Antwerpen naar Bergen-op-Zoom is het 3 kwartier file rijden tussen Ekeren en Antwerpenhaven. Dat komt door een defecte vrachtwagen op de rechte rijstrook. En op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier erbij tussen Antwerpen-Noord en Deurne. 2 rijstroken zijn daar versperd door een ongeval.

0: Persuasion.
1: Elvis Presley over een schoeisel waarvoor het veel te warm is in de zomer. En warm zou het toch weer gaan worden, hè? Met volgende week uitschieters tot 30 graden. Straks is naar de details luisteren van dat hoogzomerweer dat wordt verwacht. Onze weerman David is er een eerste keer rond 7:15.

miljoenen platen hebben ze verkocht, die van Münchner Freiheit. En die zijn nog altijd heel geliefd in Duitsland. Op hun concertkalender zie ik hier en daar het bordje ausverkauft staan. Dat zegt genoeg.

Er werd vast al meegezongen, hè? Of meegefloten in de badkamer met die evergreen van Tony Christie. Fijn nieuws hier. In Lokeren is de weg vrijgemaakt op de E17 van Gent naar Antwerpen. De snelweg is dus niet langer afgesloten.

0: QMD. David, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: Ja, daar word jij toch blijgezind mee wakker, hè? Met OMD, met muziek van de jaren 80.
1: Ja, ja, dat is zo, dat is zo.
0: Uh-huh. Ook met het weerbericht? Maar,
1: ja, dat ziet er toch goed uit. Niet voor land- en tuinbouw, want er valt andermaal geen regen. Maar ja, zon en wolken vandaag. Er is op sommige plaatsen eerst wat lage bewolking, maar dat verdwijnt. En dan die mix van zon en wolken. De meeste zon, een keer dat die lage bewolking verdwenen is, is voor de kust en het zuidoosten van het land. Temperaturen die rond 25 graden schommelen op de meeste plaatsen landinwaarts. Aan zee is dat 23. Vanavond en vannacht quasi helder. Een paar wolkenvelden niet ten aangesproken. Het is vandaag ook vrij rustig. Een windkracht 2 uit het zuidwesten, later uit het noordwesten. Morgen en zondag is er meer wind. Dan gaat dat naar een windkracht 3, plaatselijk misschien 4 aan zee, 4 en lokaal 5. Met nog steeds rond 3, 24 graden aan de kust. Morgen hebben we 27, plaatselijk 28 in het binnenland. Droog weer, zonnige perioden daarbij. Wat wolken ook in de loop van de dag, maar meestal is het toch wel redelijk goed. En dan zondag, ja, die regen die passeert van west naar oost. Ja, het westen en West-Vlaanderen, zeker de kust die het droogst is, die zou eigenlijk het meeste regen moeten hebben, maar die krijgt er wellicht het minst.
0: Ja, maar dat ja, zou... hey, alles staat klaar, hè? Badkuipen, emmers.
1: Ja, ja, wat zal nodig zijn, want de kust bijvoorbeeld, voorlopige schatting, is dat er daar... op een paar uur tijd, laten we zeggen, de ganse zondag door, maar het zal ook niet aan een stuk regenen, zie ik daar nu, eventjes kijken, een 4, 5 millimeter vallen. West-Vlaanderen zou op 5 tot 7 uitkomen, Oost-Vlaanderen 7 tot 10. Dat is ook hetzelfde voor Antwerpen, Vlaams-Brabant. En dan Limburg, die zou een, ja, 10 tot 15 kunnen krijgen. Hetzelfde voor de provincie Luik. Dus dat is hoe het er nu naar uitziet. Kan misschien nog veranderen. Maar in elk geval, ja, hoe meer naar het westen, hoe minder neerslag. En daarna is het, ja, weer gedaan. Want dan krijgen we maandag misschien ook nog wel een bui. Zou eventueel plaatselijke millimeter kunnen opleveren. Maar dat is dan ook het hoogste dat ik zie. Op veel plaatsen, ja, valt daar weinig of niks uit. Zondag en maandag wat lagere temperaturen, rond 23 graden. Aan zee zitten we rond een wat, 22, 23. En dan ja, zijn we weer vertrokken voor de zomerse periode. Met veel zon, wat wolkenvelden. Dinsdag al rond 28 graden, aan zee 4, 25. Aan de kust blijft het zo de ganse periode tot 5, 6 augustus rond 4, 25 graden hangen. In het binnenland zitten we rond 30. Dat is er eens onder. Dat is dus rond 30. Dat is er eens boven op sommige plaatsen. Met uiteraard veel zon daarbij. En een kans, maar ook niet meer dan dat, op een aantal plaatselijke regen- of onweersbuien. Vanaf eind volgende week of begin augustus of zo. Ook niet echt overtuigend. Dus het enige dat we nu weten is dat het zondag overal gaat regenen. Maar dus dat het oosten wellicht meer bedeeld wordt dan het westen.
0: Ja, en daarna opnieuw een lange zomerperiode. Prima, bedankt David en tot straks 7:15 voor een update.
1: Tot dan.

0: And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, anything but Sue.
1: Johnny Cash. Vanmiddag is Manu van Akker de gast van Anja Daams in Als de Muren Konden Praten. Drukke tijden voor die man, want vanaf volgende week speelt hij mee in Circus Camille op het Kleinstrand in Oostende.

0: sprong in het zwembad of in het onbekende. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
1: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
2: VRT Radio BNE Live.

0: Take that.
1: Straks een opgewekte doucheplaat. Eerst het nieuws van 7.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
2: Een dessertje. Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
4: Oh, pavlova.
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense. Radio BNE.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je D-

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De regering Trump legt nieuwe invoerheffingen op aan tientallen landen op basis van een wet over dwangarbeid. En Frankrijk vraagt hulp van Europa om de natuurbranden te bestrijden. Spanje roept de noodtoestand uit. De Verenigde Staten leggen nieuwe importtarieven op voor producten uit 86 landen die volgens de VS te laks optreden tegen dwangarbeid. Voor producten uit onder meer Canada, Mexico, India en de landen van de Europese Unie gelden nu heffingen tot 12,5%. Dat die tarieven net nu opgelegd worden is niet toevallig, zegt Thomas de Grave in Washington.
1: Deze tarieven vervangen in feite een andere reeks tarieven. In februari van dit jaar had het Amerikaanse Hooggerechtshof een groot deel van de tarieven die Donald Trump eerder had opgelegd onwettig verklaard. Trump heeft daarop vrijwel onmiddellijk een bijna wereldwijd tarief van 10% opgelegd. Maar die tarieven, die waren tijdelijk, zouden aflopen na 150 dagen. En dat is vandaag. De Trump-regering heeft nu een nieuwe verantwoording gevonden voor de tarieven in een wet die bedoeld is om dwangarbeid tegen te gaan. Die tarieven die zorgen ervoor dat importeurs in de VS belastingen moeten betalen voor buitenlandse goederen, wat voor hogere prijzen kan zorgen in de VS, maar omdat de tarieven die nu worden aangekondigd ongeveer even hoog zijn als die ze vervangen, zal dat wellicht niet veel impact hebben op de prijzen.
0: Ook Europese landen worden dus opnieuw getroffen. De vertegenwoordiger voor buitenlands beleid, Kaya Kallas van de Unie, heeft het over een negatieve verrassing en noemt de reden voor die nieuwe tarieven, de dwangarbeid, ongegrond. Ook Japan en Nieuw-Zeeland hebben al boos gereageerd. De Vlaamse Campingfederatie wil een versoepeling van het redderstoezicht bij hun zwembaden. Nu, de Vlaamse regering heeft beslist om zwemmen in open water overal toe te laten, tenzij er een expliciet verbod is. De overheid legt daarmee meer verantwoordelijkheid bij de zwemmers. En de campings hebben al lang te weinig redders. Met de nieuwe regels zouden de zwembaden ook langer kunnen open blijven. De federatie vraagt overleg met bevoegd minister Broens. De E17 van Gent naar Antwerpen is weer open voor het verkeer. Gisteravond vloog daar in Lokeren een vrachtwagen in brand, waardoor de snelweg een tijd afgesloten was. Peter Breinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
2: Bijna 12 uur lang is de snelweg volledig afgesloten geweest, want daar is heel wat moeten gebeuren vannacht. De taak

0: Wegwerk, het aanpakken van het licht beschadigde wegdek en dan in de vroege uurtjes ook het weghalen van een muur van vrachtwagens die daar nog stond op de pechstrook, want veel truckers moesten hun rusttijd nemen en hebben dus mogen overnachten op de E17. Zij zijn nu intussen vertrokken en dus kon de snelweg voor iedereen weer veilig open.
1: In Zillebeke bij Ieper in West-Vlaanderen is een zware brand geweest in een paardenpension. De brand ontstond in een loods met stro en hooi en kon daardoor razendsnel uitbreiden. De 50 paarden bleven ongedeerd. Uitbater Philippe Lierman kon net op tijd ontkomen.
2: Er zijn geen gewonden, er zijn geen gekwetsten. Alle paarden zijn in veiligheid. Het ging heel snel. Het had niet over een minuut, het had op een seconde. Ik was begonnen met zelf te blussen. Vuur nam rapper toe. Of dat ik kon blussen en ik heb eigenlijk echt moeten naar buiten lopen.
1: Er komt nog altijd veel rook vrij en daarom vraagt de brandweer aan de inwoners van Ieper om ramen en deuren dicht te houden. In Marokko is een meisje van 13 uit het Mechelse omgekomen na een ongeval met een quad. Ze zat als passagier op de quad die bestuurd werd door een andere tiener uit ons land. Op een bepaald ogenblik stortte het voertuig van een klif in zee nabij de badplaats Nador in het noorden van Marokko. De jongen die aan het stuur zat liep zware verwondingen op. De Spaanse regering heeft een noodtoestand uitgeroepen voor de vele natuurbranden. Daardoor heeft de overheid meer bevoegdheden om mensen op te roepen om de branden te bestrijden. Rond Madrid zijn intussen al 10.000 mensen geëvacueerd en ook in Ávila, León en Toledo woeden hevige bosbranden. En ook in Frankrijk is dat het geval. In de omgeving van Bordeaux zijn al meer dan 20.000 mensen preventief geëvacueerd en president Macron heeft de hulp van Europa ingeroepen.
3: De situatie ten oosten van Bordeaux is ernstig, omdat in korte tijd al 3700 hectare aan bos en natuur is verbrand. President Macron heeft zich voor het eerst uitgelaten over de branden. Hij spreekt van een zorgwekkende situatie en heeft de bevolking opgeroepen voorzichtig te zijn. 9 op de 10 branden worden door mensen veroorzaakt. Macron maakte bekend dat Europese hulp is ingeroepen bij het blussen van de branden. Niet alleen bij Bordeaux, maar ook bijvoorbeeld langs de Middellandse Zee. De president zegt dat op korte termijn blusvliegtuigen aankomen uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. De afgelopen weken zijn al 3 Franse brandweermensen omgekomen bij hun werk.
1: Sport: in de tweede voorronde van de Conference League voetbal heeft AH Gent 0-0 gelijk gespeeld tegen Tcherkassy uit Oekraïne. Die wedstrijd werd in Polen gespeeld. Anderlecht speelde in de Europa League 1-1 gelijk tegen Hammarby. Anderlecht stond lang voor, maar in het slot kreeg Saliba een tweede gele kaart en konden de Zweden toch nog gelijk maken. Het weer. De dag begint op de meeste plaatsen zwaar bewolkt, maar zo goed als droog. Na de middag komt de zon erdoor aan de kust en krijgt ook het binnenland bredere opklaringen. Maxima tot 26 graden. Morgen eerst zonnig, daarna wisselvalliger tot 28 graden. Zondag trekt een regenzone over en dan zakken de maxima naar 23 graden. We begonnen met de nieuwe importtarieven die de regering Trump oplegt aan producten uit meer dan 80 landen, ook uit de Europese Unie. De reden is dit keer te laks optreden tegen dwangarbeid. Meer op vrtnieuws.be.
4: Bedankt Gert. Het is 6:06. Op de Antwerpse ring richting Gent een half uur erbij tussen Antwerpen-Noord en Deurne. 2 rijstroken zijn versperd door een ongeval. Ook naar Antwerpen een kwartier extra op de E19 vanaf Kleine Bareel. Op de A12 van Antwerpen naar Bergen op Zoom is in Antwerpen Haven de weg vrijgemaakt. Op de oprit Berendrecht is er hinder door een defect voertuig. En in Lokeren is de weg vrijgemaakt op de E17 van Gent naar Antwerpen. De snelweg is daar weer open.
5: Radio Bene.
6: Radio Bene, klaar wakker.
5: Herbert Verhagen.
7: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
4: Wees welkom.

Long Tall Ernie en de Shakers. En als ik die naam Ernie zie staan, denk ik altijd aan die keer dat ze de Kietelme Ernie verkochten in de supermarkt. Als je op zijn buik duwde, dan begon hij te lachen en te bibberen. Ik probeerde dat uit natuurlijk en door de trilling vlogen alle andere Ernie's uit de trek. Genant moment en de slappe lak erbij. Het is 7:11. Dit is een van de 20 genomineerde liedjes voor VRT Zomerhit. De stilte van de stad, van Dana Winner.

0: De Beatles, de enige kevers die welkom zijn tussen onze muren. De rest wordt vriendelijk verzocht om buiten te blijven.
1: Oh, het water is veel te heet.
0: Goedemorgen, Anne Rediers.
2: Goedemorgen, Herbert.
0: Waar zijn we ergens in Vlaanderen?
2: Hoe zegt u?
0: Waar zijn we ergens in Vlaanderen?
2: In Rummen, tussen Herkestad en Sint-Truiden.
0: Mooi streek.
2: Prachtige fruit. Ja, heel prachtige streek. Fruitstreek waar je heel fel kunt wandelen, fietsen. Heel mooi. Zeker in de tijd van de bloesems.
0: Ah ja, zeker. En dat doe je dan ook vaak? Wandelen, fietsen?
2: Ja, wandelen wel. Fietsen niet. Wandelen wel.
0: Mm-hmm.
2: Wandelen.
0: Anne, ja? Je hebt een doucheplaat aangevraagd. Zeg eens, welk liedje en waarom?
2: Blije mensen van Lisa Delbos, omdat ik vind dat we alle dagen blij mogen zijn dat we wakker worden, dat de zon schijnt, dat we mogen leven, dat we goede vrienden hebben. Daarom. En als je dat liedje hoort, word je instant gelukkig, vind ik.
0: Amai, zo tof.
2: Je dag onmiddellijk goed gestart. Dus daarom dat liedje.
0: En ik denk wel dat Lisa...
2: belangrijk om een paar heel goede vrienden te hebben. Dat vind ik ook heel belangrijk.
0: Ja.
2: Die er altijd zijn door dik en dun. En dankbaar zijn voor alles wat je hebt. Met heel kleine dingen.
0: Mm-hmm.
2: Ik vind dat heel, heel belangrijk in het leven.
0: Er zit een klein beetje vertraging op onze lijn. Vandaar dat we door elkaar aan het babbelen zijn. Maar ik wou zeggen, ik denk wel dat Lisa Delbos meeluistert. En dat heel tof zal vinden. Hè. Blije mensen, staat klaar. Anne, geniet van je dag.
2: Dankjewel, fijne dag nog.
3: Zing ook mee met je favoriete doucheplaat.
4: Vraag hem nu aan via het Radio BNE-kanaal op VRT Max.

0: Zij speelt het niet, ze is het. Een blij mens, Lisa Delbo. Het meest kostbare bezit moet toch wel geluk zijn, denk ik. Raymond van het Groene Woud heeft daar een mooi lied over geschreven. Komt eraan.
1: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
2: Pearl. Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
3: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
4: Mannekes,
5: Pompie.
4: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
5: Tot en met maandag.
4: Krijgen we. Met ons gamma pluskaart.
5: Met ons gamma pluskaart.
4: 25% op alle verf.
5: 25% op alle verf.
4: Allegas.
5: Dat is simpel.
4: Dat zeg ik toch.
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma. Gamma.
6: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Gamma, jouw verfexpert.

Ja, het belooft een druk najaar te worden voor Axel Red, want dan zal ze op drie plekken haar nieuwe album voorstellen. Die shows vinden plaats in Antwerpen, Seraing en Brussel.

0: Duran Duran, tot bijna 7:58. Gisteren was Celine Hermans te gast bij Radio 2 aan Zee. Ze was onder de indruk van de vele duizenden papieren margrietjes die daar werden geplant in de letters van de voornaam van Margriet Hermans als eerbetoon. Kijk maar eens naar de beelden op VRT Nieuws. Celine komt eraan met Jij en Ik. Op de Antwerpse ring richting Gent is het 25 minuten file rijden tussen Antwerpen-Noord en Deurne, maar de weg is er wel vrijgemaakt. Ook naar Antwerpen 10 minuten erbij op de A12 vanaf Ekeren en 20 minuten op de E19 van voor Kleine Bareel. In Brussel verspert een defecte auto de rechte rijstrook in de Hallepoort-tunnel richting Koekelberg.
1: Radio Bene, klaar wakker.
2: VRT, Radio Bene.
1: Herbert Verhagen.

Jij en ik schreef Céline Herman zelf en het kwam terecht op de zomerhitcompilatie van Radio 2 in 2019. Op zaterdag 29 augustus kennen we de winnaar van VRT Zomerhit 2026. Deze evergreen kent iedereen, denk ik. Charlie Rich. Hey.

0: Charlie Rich. Zondag zullen de hemelsluizen dan toch eens worden opengezet door moeder natuur. Waar, hoeveel en hoe lang, dat vertelt David na What Fun.
1: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams.
3: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen, zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

0: David, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: Het wordt boeiend, hè, want er staat van alles op jouw weerkaart. Vertel.
1: Ja, inderdaad. Wel, vandaag wisselen zon en wolken af na een plaatselijk grijze start. De meeste zon aan de kust en in het zuidoosten van het land. Met temperaturen die rond 4, 25 graden schommelen vandaag. Aan zee zitten we rond 23. Een zwakke wind, meestal eerst uit zuid tot zuidwest, later uit noordwest. Vanavond en vannacht quasi helder weer. Een paar wolkenvelden, niet veel. Temperaturen die rond een graad of 17, 16 liggen. Morgen de warmste dag van het weekend met 7, 28 graden. Aan zee zitten we rond 4, 25. En dan zondag, dan krijgen we regen. Morgen is er trouwens ook al meer wind. Windkracht 3 dan. Misschien lokaal al 4 in het westen. Aan zee 4 tot 5 uit zuidwest. Zondag is dat uit west. Dan koelt het af naar 24 graden in het binnenland. Aan zee 23. Dus enige tijd regen. Dat lijkt nog altijd in het westen niet veel te zijn. Een paar millimeter. In het oosten kan dat tussen 10 en 15 zijn, plaatselijk. Maar dus ja, het gaat wel overal regen. Dus dat is dan het goede nieuws. Het slechte nieuws is dat het bij die dag beperkt blijft. Misschien maandag nog een bui die plaatselijk een millimeter kan opleveren. En dat is het dan. Want na maandag, waar we dan ook 23, 24 graden halen met zon en wolken, krijgen we weer zomers weer. Hè. Vanaf dinsdag zitten we rond 28 in de Kempen, 29 graden aan zee, rond 25. Aan zee blijft het de ganse periode tot 5, 6 augustus op 4, 25 graden hangen het kwik. Elders zitten we rond 30, soms is er boven, soms is er onder. Met kansen op regen- of onweersbuien begin augustus vooral. Maar de signalen zijn nog niet overtuigend. Dus ja, voor hetzelfde geld blijft dat gewoon overal droog. En zet die droogte zich verder of verergert dat nog. Dus het is een beetje afwachten wat zondag geeft. Maar sowieso zal dat het problemen niet oplossen. En moeten we dus verder uitkijken wat er gaat gebeuren in die laatste dagen van juli, de eerste dagen van augustus. Maar dus ja, qua weerbeeld en zomerse toestanden blijft dat er wel goed uitzien. En zitten we dus nog altijd met temperaturen van minstens 25 graden tussen dinsdag 28 juli en rond woensdag 5 of donderdag 6 augustus.
0: Mag ik daar blij mee zijn?
1: Natuurlijk mag je daar blij mee zijn. Als je land- en tuinbouwer bent, dan zal je daar minder blij mee zijn. Het is nooit voor iedereen goed, dat heb ik ook al geleerd, het weer. Maar ja, voor mensen die vakantie hebben, is dat natuurlijk wel fijn. Maar toch, ja, het zou eens goed moeten regenen.
0: Ja, zondag dus alles laten vullen. Hè. Zeker de regenton, want die is echt wel leeg. David, bedankt.
1: Absoluut.
0: En ik wens je een fijn weekend.
1: Fijn weekend, tot maandag.

Kings tot 5 voor 8. Eerlijk, oprecht en vanuit je hart zeggen dat je om iemand geeft, dat is mooi. En deze bende deed dat 30 jaar geleden in groepsverband. De artiesten met een hart.

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: is 8 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksen. De regering Trump legt nieuwe invoerheffingen op aan tientallen landen. De Vlaamse Campingfederatie wil soepele regels voor toezicht bij zwembaden. En Spanje roept de noodtoestand uit door de vele natuurbranden. De Verenigde Staten leggen nieuwe invoertarieven op voor producten uit 86 landen die volgens de VS te laks optreden tegen dwangarbeid. Voor producten uit onder meer Canada, Mexico, India en ook de landen van de Europese Unie gelden nu heffingen tot 12,5%. Dat deze tarieven net nu opgelegd worden is niet toevallig, zegt Thomas de Grave in Washington.
1: Deze tarieven vervangen in feite een andere reeks tarieven. In februari van dit jaar had het Amerikaanse Hooggerechtshof een groot deel van de tarieven die Donald Trump eerder had opgelegd onwettig verklaard. Trump heeft daarop vrijwel onmiddellijk een bijna wereldwijd tarief van 10% opgelegd. Maar die tarieven die waren tijdelijk, zouden aflopen na 150 dagen. En dat is vandaag. De Trump-regering heeft nu een nieuwe verantwoording gevonden voor de tarieven in een wet die bedoeld is om dwangarbeid tegen te gaan. Die tarieven die zorgen ervoor dat importeurs in de VS belastingen moeten betalen voor buitenlandse goederen, wat voor hogere prijzen kan zorgen in de VS. Maar omdat de tarieven die nu worden aangekondigd ongeveer even hoog zijn als die ze vervangen, zal dat wellicht niet veel impact hebben op de prijzen.
0: De Europese Unie noemt de redenen die president Trump aanhaalt ongegrond, maar is ook opgelucht, want er is onlangs een handelsakkoord gesloten waarbij al een tarief was afgesproken van 10% voor Europese producten. Dat tarief blijft dus en ook de uitzonderingen, zoals op diamanten en vliegtuigonderdelen. De Campingfederatie Recreat wil nieuwe regels voor recreatieve zwembaden. Nu, de Vlaamse regering heeft beslist om zwemmen in open water overal toe te laten, tenzij er een expliciet verbod is. De campingsector kampt al lang met een tekort aan redders, want de opleiding is lang en niet voor alle zwembaden nodig, zegt Dirk Metsu van Recreat.
2: Die zwembaden zijn ook niet altijd zo groot in onze sector. En je ziet wat die redders allemaal moeten kunnen, welke zware fysieke proeven er ook moeten afgelegd worden, naar aantal meter zwemmen, naar lopen enzovoort. Ja, de vijver van mensen die aan die opleiding beginnen, die is eigenlijk heel klein. Ik denk dat mensen met een aantal basiskwalificaties die toezicht houden, daar zeker kunnen aan verhelpen.
0: De federatie vraagt overleg met minister Broens. In Zillebeke bij Ieper in West-Vlaanderen is er een zware brand geweest in een paardenpension. De brand ontstond in een loods met stro en hooi en kon daardoor razendsnel uitbreiden. De 50 paarden zijn ongedeerd. De uitbater Philippe Lierman kon net op tijd ontkomen.
3: Er zijn geen gewonden, er zijn geen gekwetsten. Alle paarden zijn in veiligheid. Het ging heel snel. Het gaat niet over een minuut, het gaat over een seconde. Ik was begonnen met zelf te blussen. Het vuur nam rapper toe. Of dat ik kon blussen en ik heb eigenlijk echt moeten naar buiten lopen.
0: Omdat er nog altijd veel rook hangt, vraagt de brandweer om ramen en deuren in de buurt gesloten te houden. En door de vele natuurbranden in Spanje heeft de regering daar de noodtoestand uitgeroepen. Sven Tuijtens in Madrid, hoe erg is het daar?
4: Op dit moment zijn er in de regio Madrid meer dan 10.000 mensen geëvacueerd. Het is een bosbrand die overgewaaid is vanuit Toledo en die helemaal niet onder controle is.

0: toestand wil zeggen dat die coördinatie niet bij de regio's ligt, maar wel bij de federale regering. En die kan dus veel gemakkelijker het leger inzetten bijvoorbeeld en middelen vanuit het hele land naar de plaats brengen waar de bosbranden bezig zijn. Wat er vandaag is afgekondigd is nog maar één keer gebeurd in de Spaanse geschiedenis. We spreken over de overstromingen in Valencia in 2024. Wel, toen sprak men ook over niveau 3 van de noodtoestand. Dit is eigenlijk de tweede keer dat zoiets gebeurt.
1: En ook in Frankrijk woeden nog altijd zware bosbranden. In de omgeving van Bordeaux in het zuidwesten zijn al meer dan 20.000 mensen preventief geëvacueerd. President Macron roept de hulp in van Europa, zegt Frank Renaud.
2: De situatie ten oosten van Bordeaux is ernstig, omdat in korte tijd al 3700 hectare aan bos en natuur is verbrand. President Macron heeft zich voor het eerst uitgelaten over de branden. Hij spreekt van een zorgwekkende situatie en heeft de bevolking opgeroepen voorzichtig te zijn. 9 op de 10 branden worden door mensen veroorzaakt. Macron maakte bekend dat Europese hulp is ingeroepen bij het blussen van de branden. Niet alleen bij Bordeaux, maar ook bijvoorbeeld langs de Middellandse Zee. De president zegt dat op korte termijn blusvliegtuigen aankomen uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. De afgelopen weken zijn al 3 Franse brandweermensen omgekomen bij hun werk.
1: Oekraïne heeft afgelopen nacht een droneaanval uitgevoerd in de buurt van de Russische stad Sint-Petersburg. Er is brand uitgebroken in een opslagplaats van de grootste Russische webwinkel Wildberries. Andere loodsen van het bedrijf waren eerder deze week ook al aangevallen. Volgens Oekraïne wordt het bedrijf ingezet voor militaire doeleinden. Rusland heeft dan weer de Oekraïnse stad Zaporizhia aangevallen met zweefbommen. Daarbij zijn zeker 25 gewonden gevallen en raakten woongebouwen en een privékliniek beschadigd. Sport in de tweede voorronde van de Conference League voetbal heeft A-Gent 0-0 gelijk gespeeld tegen Tcherkassy uit Oekraïne. Die wedstrijd werd in Polen gespeeld. Anderlecht speelde in de Europa League ook gelijk 1-1 tegen Hammarby uit Zweden. Anderlecht stond lang voor, maar in het slot kreeg Saliba een tweede gele kaart en daarna konden de Zweden nog gelijk maken. De dag begint op de meeste plaatsen zwaar bewolkt, maar zo goed als droog. Na de middag komt de zon erdoor aan de kust en krijgt ook het binnenland opklaringen. Maximaal tot 26 graden. Morgen eerst zonnig, daarna wisselvalliger tot 28 graden. En zondag trekt een regenzone over en zakken de maxima naar 23 graden. We begonnen met de nieuwe importtarieven die de regering Trump oplegt aan producten uit meer dan 80 landen, ook uit de Europese Unie. De reden dit keer is de laks optreden tegen dwangarbeid. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio Bene.
4: Radio Bene, klaar wakker.
3: Herbert Verhagen.
5: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
4: Bijna weekend.

Kijk, ik waande mij al in de beachbar met Lou en de Hollywood Bananas. Ben jij op vakantie? Neem ons dan zeker mee, hè, op VRT Max. We vinden het ook reuze fijn om eens een foto te zien van jouw vakantiebestemming. Die kan je heel eenvoudig doorsturen via het Radio Binnenkanaal op VRT Max.

0: Frank Galan, de Vlaamse Julio Iglesias. De muziek van de echte Iglesias die werd door spelers van Spanje gebruikt op hun socials om hun kampioenentitel in de verf te zetten. Bijzonder moment gisteravond bij de collega's van Radio 2 aan Zee, want daar kreeg een zee van mensen het resultaat te zien van wekenlang papieren margrietjes knutselen. Als eerbetoon aan Margriet Hermans, meer dan 5000 bloemen vormen nu haar naam. Céline Hermans was diep onder de indruk en knutselde zelf ook een bijzondere papieren bloem.
1: Ik heb zelf ook geknutseld en ik heb een speciale gemaakt. Maar ik heb een margrietje gemaakt met een klein margrietje aan, omdat ik hoop dat ik voor ons mama een hele waardige opvolger mag zijn. En omdat ik hoop dat ik haar voor de rest van mijn dagen, niet alleen hier, niet alleen in muziek, maar gewoon ook in mijn hart en dicht bij mij mag meedragen.

Beach Boys. Na Leef van André Hazes en Engel Bewaarder van Marco Schuitmaker is er weer zo'n liedje uit Nederland overgewaaid dat enkele Vlaamse artiesten ook hebben opgepikt tijdens hun shows. Maar dit is de originele Cheerio van Justin De Wild.

0: Justin De Wild, nog maar 23 en al eigenaar van een monster hit, zoals ze dat noemen in Nederland. Zometeen een live opname van Peter Gabriel.
1: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams.

Die van Amerika vonden troost in het woestijnlandschap. Anderen vinden dat dan weer een troosteloos landschap. En zo voorziet moeder natuur voor elk wat wils. Heb je het weerbericht daarnet gemist met onze David? Vandaag valt het best mee. Morgen een topdag, zondag regen. En volgende week dan weer hoog zomerweer. Hopelijk hebben de fabrikanten hun tekorten kunnen bijwerken. Want half juli konden ze niet meer volgen. Hè. Was er een tekort aan bier, water en frisdranken.

Herman van Veen bleef vrolijk toen in 1997 een naaktfoto van hem de wereld rondging. Die werd genomen na een concert in Duitsland. De zanger had al zijn bisnummers gespeeld, ging douchen, maar het publiek bleef maar applaudisseren. En uiteindelijk stapte hij uit zijn douche, naakt op het podium, om op die manier duidelijk te maken dat het concert echt was afgelopen. Het is 8:01.

De Four Tops hier op Radio BNE, waar evergreens hand in hand gaan met veel moois van onze artiesten. Diep in mei bijvoorbeeld, kennen we allemaal in de versie van Jasmin. Het is een van de mooiste nummers die John Terra ooit schreef. En hier brengt hij het met een kersverse mama, Lisa Lewis.

Chanterra en Lisa Lewis. Zij trouwden 4 zomers geleden met Niels. En sinds kort zijn ze de gelukkige ouders van Scott. Het is 6 minuten over 8:30.

0: Tja, die Roger Whittaker slaagt er keer op keer in om mij te laten wegdromen door zijn liedjes. Als er bij jou een herinnering naar boven komt, dan mag je die altijd doorsturen en via het Radio Benenkanaal op VRT Max. Altijd fijn om te lezen wat onze muziekkeuze met jou doet.
1: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.

Lips Inc. Altijd fijn als die inbegrepen zijn. Op zondag 8 november organiseren wij in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen de Radio Bene The Red Pack Live in Concert Best of Christmas. Op de affiche Helmut Lotti, Lies, Yannick Bovy, Kleimans en Van Geel, Loredana en Barbara Bix. Wil jij daar graag bij zijn? Ga dan naar het Radio Bene kanaal op VRT Max. Daar kan je terecht voor tickets voor Radio Bene The Red Pack Live in Concert. Op zondag 8 november dus. Er is een middag- en een avondshow.

0: Ja, de voorbije dagen was er in Duitsland veel te doen rond modern talking. In een interview had Dieter, de blonde helft van die groep, gesuggereerd om de draad weer op te pikken met Thomas, de andere helft. En die heeft dat aanbod formeel afgewezen. Maar toch blijft Modern Talking de levensverzekering van beide heren, ook zonder die concerten. Hun nummers worden nog 450 miljoen keer per jaar gestreamd. Alsjeblieft.
1: Radio Bene, klaar wakker.
2: Album van de week.
0: De hele week luisterden we met veel plezier naar Intro, het album van Christophe dat 30 jaar geleden werd uitgebracht. Vandaag een lied dat past bij al wie heimwee heeft naar een vakantielief. Terug naar de zon.
1: Radio BV, klaar wakker.
2: Album van de week.

0: Kiss. En op de valreep nog een leuk bericht ontvangen van Carlos de Pessemier uit het Oost-Vlaamse Hillegem. Hij vindt onze muzikale mix van evergreens en artiesten van bij ons bijzonder geslaagd. Dankjewel. Morgen, dan ben ik er om 7 uur voor Klaarbakker Weekend. Heel graag, tot dan.
1: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go.

0: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams. Radio Bene.
2: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Bij de bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk rond Bordeaux zijn al meer dan 40.000 mensen geëvacueerd. En dat gebeurt nu ook per boot. Katrien van der Schoot, het wordt daar steeds erger.
1: Ja, er zijn twee grote brandhaarden rond de baai ten westen van Bordeaux. Eén aan de zuidkant bij Biscarros en een andere net ten noorden van het toeristische schiereiland Cap Ferret. Daar zitten veel mensen in de val en de overheid laat heel het schiereiland ontruimen. Moeilijk is dat, er is maar één weg naar het vasteland. En vanmorgen zijn dan ook nog eens 400 mensen met veerboten opgehaald en overgebracht naar Arcachon. De Franse president Macron heeft hulp gevraagd uit het buitenland om het vuur te blussen. Er is in die regio al 8700 hectare in de as gelegd en een andere grote brand in de Var aan de Azurekust is ook opnieuw opgelaaid.
0: Nog geen einde aan de ellende daar. Dankjewel, Katrien. Campingfederatie Recreat wil nieuwe regels voor recreatieve zwembaden nu. De Vlaamse regering heeft beslist om zwemmen in open water overal toe te laten, tenzij er een expliciet verbod is. De Campingfederatie trekt dat nu door naar hun eigen zwembaden en vraagt overleg met minister Broens. Dirk Metsu.
2: Als men meer verantwoordelijkheid geeft aan de zwemmers, aan open water dan helemaal geen toezicht is, dan vinden we het ook logisch om te bekijken of de huidige toezichtregels in de recreatiezwembaden, of die nog wel proportioneel zijn en werkbaar zijn. Wij vragen eigenlijk niet minder veiligheid, maar wel een gelijk speelveld. Wij vragen een debat over de kwalificaties die nodig zijn om dat toezicht veilig te laten verlopen. En ik denk dat die lat op dit ogenblik veel te hoog ligt.
0: De campingsector kampt al een tijd met een tekort aan redders en volgens de Recreat zouden de zwembaden met de nieuwe regels ook langer open kunnen blijven. De nieuwe invoerheffingen van 10% tot 12,5% die de VS hebben opgelegd voor onder meer de Europese Unie zullen wellicht niet heel veel veranderen voor onze bedrijven. Dat zegt het VBO, het Verbond van Belgische Ondernemingen. Want onze bedrijven ondervinden ook nu al de gevolgen van de Amerikaanse importtarieven, zegt Torre van de Wallen.
3: Als we bijvoorbeeld kijken naar de cijfers van de Nationale Bank, als we 2024 met 2025 vergelijken, zien we toch dat er wijzigingen zijn in onze handelsstromen. Dat er bijvoorbeeld minder export naar de VS is gegaan in vergelijking met 2024. De situatie zal op zich niet zoveel veranderen, denk ik nu. Ik denk dat er in bepaalde mate misschien zelf een verlichting kan zijn. Maar desalniettemin, een tarief is nog altijd slechter dan de situatie dan voor Trump, wat onze producten dus minder aantrekkelijk maakt.
0: In totaal krijgen producten uit 86 landen nieuwe tarieven opgelegd vanuit Amerika. Want volgens de VS doen die landen niet genoeg om het verbod op dwangarbeid te handhaven. Eerst nog zwaar bewolkt, maar zo goed als droog. Na de middag bredere opklaringen en maximaal tot 26 graden. Morgen eerst zonnig en daarna wisselvallig tot 28 graden. Zondag trekt een regenzone over en wordt het wat frisser. Meer op vrtnieuws.be.

0: Goodbye Bad Hair Days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.
3: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar €2 per kilo. Aldi, altijd slim.

0: maken we bij Lapeyre alle oren blij. Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. Lapeyre, wij maken alle oren blij.
1: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
2: Joehoe!
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
1: Oh my god.
0: Zo dus.
1: Wow.
0: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
1: Mannekes.
2: Bompie.
1: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
2: Krijgen we.
1: Met ons Gamma Plus kaart.
2: Met ons Gamma Plus kaart.
1: 25% op alle verf.
2: 25% op alle verf.
1: Allegas.
2: Dat is simpel.
1: Dat zeg ik toch.
3: Hoe maak je het?
4: Samen met Gamma.
3: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
5: Joehoe!
3: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
5: Joehoe!
6: Grijp de Swiss &

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Bij de bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk zijn volgens Franse media al meer dan 40.000 mensen geëvacueerd. En dat gebeurt nu ook per boot. Katrien van der Schoot, het wordt daar steeds erger.
1: Ja, er zijn twee grote brandhaarden rond de baai ten westen van Bordeaux. Eén aan de zuidkant bij Biscarrosse en een andere net ten noorden van het toeristische schiereiland Cap Ferret. Daar is de toestand rampzalig, zegt de brandweer. En daar zitten ook heel veel mensen in de val. De overheid laat nu heel het schiereiland ontruimen. 11 dorpen is dat en dat is heel moeilijk. Er is maar één weg naar het vasteland. Vanmorgen zijn ook honderden mensen met veerboten opgehaald en overgebracht naar Arcachon. De Franse president Macron heeft om hulp gevraagd uit het buitenland om het vuur te blussen. Er is in de regio al 8700 hectare in de as gelegd en het vuur breidt nog uit. Een andere grote brand in de Var is ook opnieuw opgelaaid.
0: Dankjewel, Katrien. En in Spanje heeft de regering de noodtoestand uitgeroepen door de vele natuurbranden daar. Daardoor komen meer middelen vrij en wordt alles nationaal gecoördineerd. Sven Tuytens in Madrid, hoe uitzonderlijk is dat?
2: Wel, het is maar één keer gebeurd in de geschiedenis dat niveau 3 van die noodtoestand is afgekondigd. En waarom neemt de regio Madrid die beslissing? Wel, men denkt daar vooral aan Almeria, wat daar gebeurd is met die 13 doden. Daar is men enorm over bezorgd. En toen heeft de regio die verantwoordelijkheid niet willen doorgeven aan de federale regering. En Madrid wil nu veilig spelen en dus die verantwoordelijkheid doorgeven en vooral geen risico's nemen.
0: Dankjewel, Sven. De vorige keer dat de noodtoestand niveau 3 was uitgeroepen in Spanje was met de grote stroomuitval vorig jaar en niet, zoals eerder gemeld, bij de overstromingen in Valencia. De nieuwe Amerikaanse invoerheffingen van 10% zullen wellicht niet heel veel veranderen voor Belgische bedrijven, want die ondervinden ook nu al de gevolgen van de vorige heffingen. De impact blijft ongeveer even groot, maar de onvoorspelbaarheid van het Amerikaanse handelsbeleid is wel een probleem, zegt Torre van der Wallen van het VBO.
3: We zijn allemaal deze ochtend wakker geworden met een executive order van Trump van zoveel paragrafen. Het is natuurlijk allemaal moeilijk om direct te analyseren. Dus die onvoorspelbaarheid of zo aankondigingspolitiek blijft toch een zeer heikel punt voor ondernemingen en voor ons ook. Op het eerste zicht lijkt er niet superveel te veranderen. Men spreekt terug over een 10% invoertarief. Dus op dat vlak lijkt het positief te zijn dat de deal met de EU wordt gerespecteerd. Maar een tarief is nog altijd slechter dan de situatie dan voor Trump.
0: Eerst nog zwaar bevolkt op veel plaatsen, maar zo goed als droog. Stilaan worden de opklaringen breder en halen we maximaal tot 26 graden. Morgen is het eerst zonnig en wordt het daarna wisselvalliger, tot 28 graden wel. Zondag trekt de regenzone over en wordt het wat frisser. Meer op vrtnieuws.be.
1: Dankjewel, Gert. Radio BNE. Nog 160 dagen en we vieren weer nieuwjaar. Maar laten we eerst het nieuwe weekend vieren dat voor de deur staat. Goedemorgen.
4: Radio BNE, gewoon genieten.
5: Katerien van Doornen.

Er is er eentje wakker vandaag, precies. Little Richards met Long Tall Sally. Vandaag, 24 juli, precies 111 jaar geleden, vindt de Amerikaan Hiram Bingham de Inca-stad Machu Picchu terug. Was die dan verloren, hoor ik je denken, die stad? Wel, in 1911 werd Machu Picchu niet echt ontdekt, maar opnieuw ontdekt voor de buitenwereld. Lokale Quechua-boeren, Indianen eigenlijk, wisten al generaties lang dat die ruïnes bestonden toen de Amerikaanse historicus Bingham op 24 juli 1911 arriveerde. Hij werd door lokale bewoners naar de site geleid en een 11-jarige jongen wees hem zelfs de weg naar de ruïnes. En de reden dat de Europeanen de stad eeuwenlang niet hebben gekend, is dat de Spanjaarden die site waarschijnlijk nooit hebben gevonden tijdens hun verovering van het Inca-rijk. Machu Picchu ligt bijna 2,5 kilometer boven zeeniveau, dus ontzettend hoog, tussen spectaculaire bergpieken in de Andes. Dus die ruïnes zijn heel erg moeilijk te bereiken. Bovendien had de jungle de stad bijna helemaal opgeslokt. Toen Bingham arriveerde, waren veel gebouwen verborgen onder een heel dichte vegetatie. Er moesten eerst grote delen worden vrijgemaakt voordat de omvang van die stad zichtbaar werd. En best wel straf eigenlijk, hè? Een complete Inca-stad die bijna 400 jaar verborgen lag in de bergen, terwijl mensen uit de buurt perfect wisten waar ze lag. Machu Picchu werd UNESCO Werelderfgoed in 1983 en werd in 2007 verkozen tot één van de nieuwe zeven wereldwonderen.

Hoe diep is jouw liefde? Dat is eigenlijk hetzelfde vragen als zeg maar hoeveel weegt uw hoop op een beetje regen? Ik begrijp er niks van, dat waren natuurlijk de Bee Gees. Vandaag, precies 7 jaar geleden, waait er een nieuwe wind door het Britse parlement en door de wilde haren van de nieuwe premier, namelijk Boris Johnson. Een dag daarvoor werd hij door de leden van de conservatieve partij verkozen als de nieuwe partijleider. Boris Johnson werd geboren in New York, niet in het Verenigd Koninkrijk. Hij had daardoor jarenlang ook de Britse en de Amerikaanse nationaliteit. En voordat hij premier werd, werkte hij onder meer voor de Daily Telegraph, dat is een krant, en hij was de hoofdredacteur van The Spectator. Hij werd wereldwijd graag geportretteerd in cartoons. Een makkelijk slachtoffer ook, hè, als je dat zo kan uitdrukken. Dankzij zijn warrige, wilde, blonde kapsel. Ondertussen, lieve mensen, zo gaat dat, hè, zijn we 4 premiers verder. Liz Truss kwam en dan Rishi Sunak en daarna Keir Starmer. En nu dus heel recent de nieuwe premier. Ik moet er nog aan wennen aan de naam Andy Burnham.

Jij bent alles wat ik wou. Spijt me, ik was fout. Om te denken, het is voorbij. Ik ben liever vrij. Ik wist niet hoeveel ik om je geef. Voel pas nu voor wie ik werkelijk leef. Ik heb nu pas een gezin.

0: zomer op Radio Benee.
1: Als de muren konden praten.
2: Maar jij zit te vroeg, hè, weet je dat?
3: Anja Daams komt thuis bij bekend volk en praat met hen in een vertrouwde omgeving.
4: Ik ontvang u met open armen en met een goeie tas koffie.
5: Dag Anja, het is op vierde.
2: Ja, je hebt direct een goede deur gepakt, want we hebben eigenlijk twee voordeuren.
6: Kom binnen, Anja, kom binnen.
7: Dank je.
0: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Bekend Vlaanderen?
3: Ontdek het deze zomer, elke dag om 12 uur 's middags op Radio Bene.
8: Welkom in onze mooie stoep.
9: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
10: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
9: Deze zondag extra open.
11: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
12: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
15: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. Ook tijdens de solden.
16: Hoe dat?
15: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
16: Oh, cool.
15: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

Dus komma loont zich niet. Het heeft meestal inderdaad geen zin hè, om te morren als je liefdesverdriet hebt. Maar of je de dag erna al na een liefdesbreuk kan lachen, dat is natuurlijk een andere zaak. De Zweedse schlagerzangeres Siw Malmkvist, mijn echte polyglot was ze. Ze heeft in 10 talen gezongen. Te weten in het Zweeds, in het Deens, Noors, Fins, Frans, Engels, Duits, Spaans, Italiaans en zelfs ook in het Nederlands. Die zingen ook in het Nederlands deze. Dit zijn Maxime en Babette met Hoe dan ook.

0: Tina Easton, haar man, die neemt de trein als hij maar op tijd bij haar is. Maar ik denk dat dat wel het geval zal zijn, hoor. Precies 118 jaar geleden, op de voorlaatste dag van de derde Olympische Spelen in Londen, wordt de marathon gelopen over een afstand die sindsdien officieel is. En dat is die afstand 42 kilometer en 195 meter. Afstand, die kwam tot stand. Dat is eigenlijk best wel een grappig verhaal. Doordat de start op het terrein voor Windsor Castle lag en de finishlijn precies voor de koninklijke tribune in het White City Stadium in West London. Dat werd dus zo georganiseerd omdat de koninklijke familie van toen, dat was toen de oudste zoon van Queen Victoria, die koning was van Engeland, koning Edward de VII, om hem en zijn familie dus te laten genieten van het begin als van het einde van die marathon. De atleten die moesten dan maar 195 meter extra lopen. En van dan af werd later de officiële marathonafstand 42 kilometer en 150 meter.
1: Radio BNE. Radio.

De onnavolgbare stem van Tom Jones, dat was She's a Lady. En daarvoor de al even onnavolgbare Koos Alberts. De Spice Girls die verkochten wereldwijd meer dan 100 miljoen platen, waardoor ze algemeen worden beschouwd als de succesvolste meidengroep aller tijden. Dit zijn Posh, Scary, Baby, Sporty en Ginger Spice met Say You'll Be There.

0: proevenverhaal van Cunningham over Norma Jean. En we weten allemaal ondertussen dat dat over Marilyn Monroe gaat. Norma Jean wants to be a movie star. En we weten ook allemaal hoe dat is afgelopen.
1: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latteco espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Een dessertje.
2: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
4: Oh, pavlovit.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Even bollen. Iedereen moet het weten.
6: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.

Bart Kuil, op 2 augustus verjaart hij, dan wordt hij 66. Trouwens, op diezelfde dag wordt Wil Tura 86. En allebei krijgen ze hier een feestje bij Radio Bene. Je hoort er zeker later meer van hier bij Radio Bene. Op de Antwerpse ring richting Nederland is het meer dan 3 kwartier file rijden tussen Linkeroever en Deurne. Door een ongeval is de rechterrijstrook daar versperd. Ook naar Antwerpen daardoor een half uur erbij op de E313 vanaf Ranst en op de E19 20 minuten file golven vanaf Brecht.

zo ken ik er wel een paar van die vreemde vogels. Dat was Claire. Straks nog muziek van onder meer Margriet Hermans, Rupert Holmes en Boudewijn de Groot. Dit is nog Renato Carosone met Tu vois l'Americano.

0: Zeg dat, Vos.
1: Ja, Lemmes.
0: Zalige verjaardagspies.
1: Oh, merci. En wel, dan kunnen we dan beginnen, ik al de sweet chili.
2: Nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
1: Hé, hoe dat?
2: Ah, wel? Van die verjaardagspies van op de barbecue. Oh.
1: Ja! Lemmes.
2: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is ze.
4: De Vos Lemmes.
5: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
6: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd verrezen.
9: Mannekes,
10: Bompie.
9: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
10: Tot en met maandag.
9: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
10: Met ons Gamma Plus kaart.
9: 25% op alle verf.
10: 25% op alle verf.
9: Allegas.
10: Dat is simpel.
9: Dat zeg ik toch.
11: Hoe maak je het?
12: Samen met Gamma. Gamma.
11: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Gamma, jouw verfexpert.
13: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense. Radio BNE.
14: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en

Goedemiddag. 14 nieuws met Gert van Boksel. De Antwerpse diamantsector is er na intensief overleg en lobby. Het is 11 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Gert van Boksel. De Antwerpse diamantsector is er na intensief overleg en lobbywerk met de Verenigde Staten ingeslaagd om op

0: is goed nieuws, want de Verenigde Staten zijn een belangrijke handelspartner voor diamant, zegt Inne Tassignon van het Antwerp World Diamond Center.
1: In 2024 werd vanuit België voor 2,1 miljard dollar aan geslepen diamanten naar de Verenigde Staten uitgevoerd. Dat die in Europa geslepen natuurlijke diamanten nu opnieuw van die Amerikaanse importtarieven worden vrijgesteld, maakt het opnieuw veel aantrekkelijker om natuurlijke diamanten in Europa te laten slijpen en versterkt natuurlijk de internationale positie van Antwerpen als Europees slijpcentrum, maar ook als handelscentrum.
0: Na Frankrijk vraagt ook Spanje meer hulp aan de Europese Unie om de natuurbranden te helpen bestrijden. De brandhaarden, tot op 100 kilometer van de hoofdstad Madrid, raken maar niet onder controle. Premier Sanchez spreekt van een dramatische situatie. 10.000 mensen zijn al geëvacueerd en bij de grootste brand in de provincie Guadalajara is al 32.000 hectare vernield. In Frankrijk is vooral de brand op het schiereiland Cap Ferret onrustwekkend. Ten zuidwesten van Bordeaux. Heel dat schiereiland wordt ontruimd. Bij een zwaar incident op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 4 Palestijnen gedood en 1 Israëlische kolonist. Er vielen ook enkele gewonden. Volgens Palestijnse bronnen bestormden Joodse kolonisten een Palestijns dorp en begonnen ze te schieten, terwijl het Israëlische leger wegblokkades opzette. Een Palestijn zou dan een wapen hebben afgenomen en ook geschoten hebben. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat hij de dood van de kolonist streng zal bestraffen. En het Agentschap voor Natuur en Bos waarschuwt voor de Chinese muntjak. Dat is een hertensoort die onlangs is opgemerkt in de Limburgse gemeente Pelt. De muntjak is vanuit China en Taiwan ingevoerd als diersoort voor dierentuinen. Nu is ze in het wild opgedoken en dat is gevaarlijk, zegt het agentschap. Ze eten alles op wat groeit en daardoor dreigen insecten en vogels te weinig voeding te vinden. In Engeland zijn op die manier al zeldzame soorten uitgestorven. De inwoners van Pelt wordt gevraagd om muntjakken te melden via de website www.wildinzicht.be. Eerst nog zwaar bewolkt op sommige plekken, maar zo goed als droog. Na de middag bredere opklaringen en maxima tot 26 graden. Morgen eerst zonnig en daarna wisselvalliger tot 28 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Dankjewel Gert. Op de Antwerpse ring richting Nederland is het bijna anderhalf uur ondertussen file rijden. Tussen Linkeroever en Deurne door een ongeval is de rechte rijstrook daar versperd. Ook nog naar Antwerpen, daardoor ruim 3 kwartier erbij op de E313 vanaf Massenhoven en op de E19 een kwartier filegolven vanaf Loenhout. Iets voor Brecht is de linker rijstrook versperd, dat komt daar ook door een ongeval.
3: Radio BNE.
4: Radio Bene, gewoon genieten.
3: Catherine van Doornen.
5: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
2: Goedemorgen.

0: schitterend verhaal hè, van Rupert Holmes, Escape of the Pina Colada Song. Je zet een advertentie in de krant en uitgerekend wie reageert? Je eigen vrouw. Je zal het maar meemaken natuurlijk. Hè. Gisteren, een fantastisch ontroerend moment. Céline Hermans bij de collega's van Radio 2 aan Zee in Blankenbergen. Het ontstond eigenlijk als een idee van onze collega Sharon Slegers. Had het idee om de naam van Margriet te maken in van die bloemetjes die worden gemaakt in creppapier die je wel eens aan de zee ziet. Hè. Dus wat is er nu gebeurd? Honderden, misschien wel duizenden mensen zijn aan de slag gegaan en hebben een Margrietje geknutseld in creppapier, geel hartje, witte bloemblaadjes. Het resultaat werd gisteren onthuld. Nu dacht ik eerst dat ze eerst de M zouden maken van Margriet, maar ze hebben de hele naam vol bloemetjes gemaakt. En dat in het bijzijn van Céline Hermans zelf. En dit was haar reactie.
1: Die Herman zei toch weer het beste zicht op de zee gekregen. Het is prachtig. Ik ben zo ontzettend dankbaar voor zoveel mooie bloemetjes. Zoveel mensen die daar tijd in hebben gestoken. Die dat ook tot hier gebracht hebben. Zelfs ook nu in de Haag naar hier nog heel veel bloemetjes. Dus aan iedereen die op een manier hier iets heeft aan bijgedragen. Dank u wel.

0: Carol, man, ja, ik was heel even een berichtje aan het lezen. Vandaar, ik ben een beetje op mijn snelheid gepakt. Dat was Carol, man met Pretend. 2007, laten we het daar eens over hebben. Tegenwoordig omarmen we elke regendruppel die uit de hemel valt. Wel precies 19 jaar geleden hadden we het hier in België een beetje te veel regen. Het was zelfs zo dat de ware regenval wateroverlast veroorzaakte in het IJzerbekken. Dus vooral Poperingen en Watoe worden getroffen door de overstromingen. Er viel op korte tijd uitzonderlijk veel regen in de Westhoek. En daardoor stroomde extra water richting dat IJzerbekken. De bodem die was al verzadigd door eerdere regenval van dagen voordien. En veel water kon die dus niet meer slikken. Dat water kwam rechtstreeks in beken en rivieren terecht. Honderden woningen, bedrijven en hoeves liepen schade. Op enkele weken na de ramp waren al bijna 800 schadedossiers ingediend. De overstromingen van 2007 waren zo ingrijpend dat er nadien ook verschillende waterbeheersingsprojecten werden opgestart. Nieuwe bufferbekkens werden gemaakt en gecontroleerde overstromingsgebieden werden aangelegd. En in Poperingen kwam onder andere een groot overstromingsgebied dat ongeveer 75.000 kubieke meter water kan bufferen om overstromingen in de toekomst te beperken.
1: Radio BNE.

0: Ik was daarnet even te laat omdat ik het verhaal achter dit nummer aan het lezen was. De inspiratie voor dit lied vond Snelle bij zijn stiefzusje Rana. Zij verloor haar moeder aan dementie en maakte daar een documentaire over. En één scène uit die documentaire bleef maar door Snelle's hoofd spoken. Hè. Het moment dat ze realiseerde dat het de laatste nacht was dat ze de vader en de moeder samen konden slapen voor de moeder die dus aan Alzheimer leidt naar het verpleeghuis gaat. Vreselijk moet het zijn.
1: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99.

0: Let the Sun Go Down On Me, een hit uit 1984. Ik heb het genoegen om te kunnen zeggen dat ik 40 jaar later, 40 jaar na dit werd uitgebracht, samen op de foto ben kunnen gaan met Nick Kershaw. Hij was in het land omdat hij optrad op The Night of the Proms. Over optreden gesproken.
1: Radio BNE, The Red Pack.
0: Ja, op zondag 8 november organiseren we in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen de Radio BNE The Red Pack Live in Concert Best of Christmas. Dat is een titel om u tegen te zeggen, maar het belooft. Een best of en bovendien ook de allerlaatste keer. De mooiste Red Pack evergreens. En jij kan daarbij zijn, hè. Op de affiche Helmut Lotti. Altijd goed. Lies, Yannick Bovy, maar ook Kleimans en Van Geel, Loredana en onze vriendin Barbara Dex. Maar ook onze Vanessa van Oven, uiteraard. Wil jij daar heel graag bij zijn? Wel, ga dan naar het Radio BNE kanaal op VRT Max. Daar kan je terecht voor tickets voor de Radio BNE The Red Pack Live in Concert. Zondag 8 november, dus dat is nog even. Er is trouwens een middag- en een avondshow. Dus mocht je s'avonds niet kunnen of s'avonds zeggen van nee, ik ga niet graag door het donker naar huis, kan je ook gewoon de middagshow bijwonen. Dus allemaal naar het Radio BNE kanaal op VRT Max en bestel die tickets.

Wim Soutar, hij moet oppassen, want ze kent hem natuurlijk. Hè. Op de Antwerpse ring richting Nederland is het anderhalf uur file rijden tussen Linkeroever en Deurne. Door een ongeval is de rechterrijstrook versperd. Richting Gent, een kwartier extra rekenen tussen Antwerpen-Noord en Merksem. En naar Antwerpen is dat een kwartier op de E17 vanaf Kruibeke. Ook op de A12 vanaf de Bevrijdingstunnel en vanuit Bergen-op-Zoom op de A12 vanaf Hoevenen. Meer dan een half uur file golven op de E19 vanaf Loenhout. Iets voor Brecht is de linkerrijstrook versperd door een ongeval. En bijna één uur vertraging op de E313 van voor Massenhoven. Op de buitenring rond Brussel moet je 10 minuten erbij rekenen tussen Wezenbeek en Zaventem.

disco-kikkers onder ons. I'm Every Woman van Chaka Khan. Vandaag is de noodtoestand uitgeroepen in Spanje, als ik me niet vergis. Hè. Ja, in Griekenland werd precies 8 jaar geleden ook de noodtoestand uitgeroepen, ook omwille van die hevige bosbranden. Op 23 juli 2018 braken verschillende bosbranden uit in de regio Attica, dat is de regio rond Athene. Door extreem droge omstandigheden en de stormachtige windstoten tot meer dan 120 km per uur verspreidden die vlammen zich met een ongelooflijke snelheid. Zo werd er bijvoorbeeld, het is gruwelijk, in een doodlopende straat werden er 26 mensen samen teruggevonden vlakbij zee. Ze hadden geprobeerd om de kust te bereiken, maar die werden door de vlammen ingehaald. Heel veel slachtoffers kwamen om in hun auto's toen wegen verstopt raakten of doordat de rook het zicht volledig belemmerde. En bij de bosbranden zijn uiteindelijk 104 doden gevallen en heel veel gewonden. Dit was een van de zwaarste natuurrampen uit de moderne Griekse geschiedenis. We'll be right back.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar...

0: jongen is in mij.
1: Je hoeft geen vlinder te zijn om gelukkig te zijn en gelukkig te leven. Maar nee, Boudewijn zegt het ook. Dromen zijn ook maar vergankelijk. Dat is een beetje het boodschap van deze verdronken vlinder. Vorige week was hij nog te gast bij Radio 2 aan Zee, deze Christophe Verholle, die tegenwoordig door het leven gaat als Hollis. Maar geen zorgen hoor, die geweldige stem, die blijft dezelfde. Dit is Here to Stay.

Schitterend toch, hè? Christophe Rolle, hij komt uit Roeselare, de stad van de Badjes en de Rodenbach natuurlijk. Hè. Heerlijk nummer. Op de Antwerpse ring richting Nederland is het bijna anderhalf uur file rijden ondertussen tussen Linkeroever en Deurne, maar de weg is er wel vrijgemaakt. Richting Gent, een kwartier extra tussen Antwerpen-Noord en Merksem. Dat komt daardoor een defect voertuig op de rechte rijstrook. En naar Antwerpen is dat 25 minuten file op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. 10 minuten op de A12 vanaf de Bevrijdingstunnel. 20 minuten op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. En vanuit Bergen-op-Zoom op de A12 vanaf Hoevenen. Meer dan een half uur filegolven op de E19 vanaf Loenhout. En meer dan een uur vertraging op de E313 vanaf Massenhoven. Op de buitenring rond Brussel moet je ook een kwartier erbij rekenen tussen Wezenbeek en Zaventem. En op de binnenring is door een defect voertuig de rechterrijstrook versperd in de

heerlijke chillplaten. Dat was nog Crystal Gale. Straks als de muren konden praten met Anja Daams op bezoek bij Manu van Akker. En volgende week kan je gewoon genieten met Barbara Dex. Heel fijn weekend en veel plezier straks met Peter Hermans. Tot de volgende.

0: Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
2: Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaas? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
3: Radio Bene.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het parquet wil 3 mannen voor assise voor de moord op Heidi de Schepper. De nieuwe Amerikaanse invoertarieven gaan voor Belgische bedrijven weinig verschil maken. De diamantsector ontsnapt er zelfs aan. En in Frankrijk en Spanje gaat het van kwaad naar erger met de bosbranden. Het Antwerpse parquet vraagt 3 verdachten door te verwijzen naar het Hof van Assise voor de moord op Heidi de Schepper. De vrouw van 26 uit Balen in de Kempen verdween 16 jaar geleden. Maar dat bleef jarenlang onopgemerkt. Vermoedelijk is ze vermoord en daarna begraven. Marieke van Kouwenbergen, haar lichaam is nooit gevonden, maar er komt wellicht toch een proces.
1: Ja, de onderzoeksrechter heeft zijn moord
0: De vrouw van 26 uit Balen in de Kempen verdween 16 jaar geleden. Maar dat bleef jarenlang onopgemerkt. Vermoedelijk is ze vermoord en daarna begraven. Marieke van Kouwenbergen, haar lichaam is nooit gevonden, maar er komt wellicht toch een proces.
1: Ja, de onderzoeksrechter heeft zijn moordonderzoek afgerond. En opvallend, die verdwijning van Heidi de Schepper

0: Vriend bekende al vrij snel dat hij haar had vermoord en de twee anderen hebben toegegeven dat ze hebben geholpen om haar lichaam te verbergen. Op basis van hun verklaringen hebben speurders dan verschillende keren naar haar lichaam gezocht op een groot industrieterrein in Balen, maar helaas telkens zonder resultaat. Het parket heeft nu een eindvordering klaar en zegt dat er genoeg aanwijzingen zijn om die drie verdachten nu voor het Hof van Assise te brengen. De raadkamer zal daarover binnenkort een beslissing moeten nemen.
1: Dankjewel, Marieke. De politie heeft een opsporingsbericht verspreid voor een steekpartij afgelopen maandag in Gent. Twee mannen vielen toen 's ochtends twee andere mannen aan met een mes. Eén slachtoffer raakte zwaar gewond, maar is intussen niet meer in levensgevaar. Het andere slachtoffer liep lichtere verwondingen op. De politie heeft nu foto's verspreid van de twee verdachten. Mogelijk is er een verband met een vechtpartij tussen een groep jongeren de nacht voordien tijdens de Gentse feesten. De nieuwe Amerikaanse invoertarieven van 10 tot 12,5% zullen weinig invloed hebben op de Europese economie. De VS leggen die nieuwe tarieven op voor producten uit 86 landen, ook uit de Europese Unie, omdat ze volgens de VS te laks optreden tegen dwangarbeid. De Europese Unie heeft een handelsakkoord met de VS en de nieuwe tax van 10% zou lager liggen dan dat akkoord. Maar dat Trump de losse regels rond dwangarbeid als excuus gebruikt, vindt Europees parlementslid Kathleen van Bremt van Vooruit onbegrijpelijk.
2: Ik zou zeggen, ik ben blij dat hij eindelijk bezig is met mensenrechten of arbeidsrechten. De basis is dwangarbeid, maar dat gelooft natuurlijk niemand. Dit is een drogreden om zijn tarievenmuur terug te installeren en het is met de haren bijgetrokken. En bovendien, de Europese Unie heeft een sterke wetgeving tegen dwangarbeid die vanaf volgend jaar in werking treedt. Dus het is ook nog eens op niks gebaseerd.
1: De Antwerpse diamantsector is er na intensief overleg en lobbywerk met de VS in geslaagd om het invoertarief voor diamanten die in Europa geslepen zijn opnieuw op nul te krijgen. Het afgelopen half jaar gold een importtarief van 10%. De Verenigde Staten zijn een belangrijke handelspartner voor diamanten en het nultarief is dus goed nieuws voor de sector, zegt Inne Tassignon van het Antwerp World Diamond Center.
3: De opluchting is uiteraard na dit nieuws zeer groot bij onze Antwerpse diamantairs. Het is opnieuw een overwinning voor Antwerpen. Het is een moeilijke periode voor natuurlijke diamanten. Dus deze 0% tarieven zijn absoluut een grote opsteker voor de Antwerpse diamantbedrijven, die weer wat zuurstof krijgen om verder te blijven ondernemen en vooral handel te drijven met die erg belangrijke Amerikaanse markt.
1: De bosbranden in Frankrijk en Spanje hebben al tienduizenden mensen op de vlucht gejaagd en vele duizenden hectare natuur en ook huizen vernield. Katrien van der Schoot, jij volgt het. Wat is de situatie in Frankrijk?
4: Ja, daar zijn vier grote brandhaarden die samen al 16.000 hectare hebben vernield. Gelukkig is er nog geen sprake van slachtoffers, maar vooral de twee grote bosbranden nabij Bordeaux maken het de brandweerlui zeer moeilijk. Het vuur is door de hitte en de wind bijna niet onder controle te krijgen. Er zijn al 40.000 mensen geëvacueerd langs de weg en per boot van op het schiereiland Cap Ferret. Voor de andere brand, wat meer naar het zuiden, zijn al 23.000 mensen moeten vluchten.
1: En in Spanje is het al even erg.
4: Ja, daar spreekt premier Sanchez van een dramatische situatie. Verschillende vuurhaarden zijn de hoofdstad Madrid tot op 100 kilometer genaderd en daar zijn ook al 10.000 mensen geëvacueerd, ook inwoners van vier woonzorgcentra. Onze correspondent Sven Tuitens is in de regio gaan kijken.
5: Ik stond er straks op een plaats waar ik de brand zag en 2 minuten later kwam de Guardia Civil om bij te zeggen dat ik direct moest vertrekken omdat de brand de vallei ging oversteken. Dus dat gaat allemaal heel snel. Er zijn verschillende brandhaarden die ze tegelijk moeten proberen blussen. En dat is het moeilijke aan de situatie op dit moment.
4: Ja, ondanks dat alles zijn er, behalve 3 gewonde brandweerlui in Frankrijk, nog geen slachtoffers gevallen. Het reisadvies van Buitenlandse Zaken voor Spanje blijft ook ongewijzigd.
1: Dankjewel, Katrien. Sport, de Duitse trainer Jurgen Klopp is de nieuwe bondscoach van Duitsland. Klopp volgt zijn landgenoot Julian Nagelsmann op, die ontslagen werd na de uitschakeling van Duitsland in de 16e 16e finales van het WK. Jurgen Klopp tekent een contract bij de Mannschaft tot en met het WK van 2030. Voor Klopp is het de eerste keer dat hij bondscoach wordt. Als clubtrainer won hij onder meer al de Champions League. De Rode Duivels die zijn nog op zoek naar een nieuwe bondscoach. De Nederlander Mark van Bommel is de topfavoriet, maar het is nog wachten op een definitief akkoord.

0: Het weer afwisselend wolken en opklaringen, meer zon aan zee en tot 27 graden. Morgen nog een graadje warmer met geleidelijk stapelwolken in het binnenland. Zondag komt er dan regen vanuit het westen, na de middag soms een opklaring aan zee en nog 24 graden. In de loop van volgende week wordt het opnieuw warmer. We begonnen met de zaak Heidi de Schepper, de vrouw die 16 jaar geleden vermoedelijk vermoord is, maar van wie het lichaam nooit gevonden werd. Toch wil het parket 3 mannen voor assize voor moord. Meer op vrtnieuws.be.
1: Hey Anja, het is Manu van Akker hier. Ja, we proberen al lang af te spreken voor als de muren konden praten, maar intussen ben ik verhuisd naar Antwerpen. Mijn appartementje is klaar, dus je bent meer dan welkom. Ik ontvang u met open armen. En met een goede tas koffie.
2: Radio Bene.
3: Het was waar, we waren al lang aan het afspreken, maar het is gelukt. Mijn date met Manu van Akker.
4: Als de muren konden praten.
3: Anja Daams.

0: Stef Boshout van de radio, waarschijnlijk ook van Manu van Akker op de radio, of op televisie, of in theater. Hij is echt een multitalent. Ik was hem gaan bezoeken in Antwerpen. Ik had pannenkoeken meegenomen, omdat ik wist dat hij zelfgebakken pannenkoeken heerlijk vond. Er waren dus pannenkoeken, Manu had koffie gezet. We waren volledig zen.
1: Ja, als ik thuis ben ik heel rustig. En heel hard op mijn gemak. Dat is ook de reden waarom ik alleen mee ga wonen. Ik woonde in een co-housing met vrienden. En dat contract liep af en ik dacht, goh, ik wil alleen gaan wonen. Door onze job, je zult dat kennen. Dan komen er zoveel mensen tegen. Ze zijn met zoveel verschillende mensen elke dag opnieuw in drukte bezig. En ik had nood aan zo alleen thuis kunnen komen. En ik geniet ervan om alleen thuis te zijn, op mijn gemak te zijn. Ik ben hier echt heel rustig.
2: Ik hoor het, op de achtergrond.
1: Behalve de werk. er wordt hier al eens, dat is nog voor de komende maanden. Is het nog van dat? Maar ja, het zal alleen maar mooi worden voor de mensen die hier gaan wonen. Dus ik gun het ze.
2: En valt het mee dan zo, het alleen zijn?
1: Ja, heel erg wel.
2: Ja?
1: Ja, ik ben heel graag alleen. Ik ben heel graag onder de mensen. En ik ben heel sociaal. En hoe meer mensen, hoe liever. En zo iets gaan drinken, dan die tegenkomen. En die tegenkomen. Oh, tof en jolig. Maar dan zo thuis zijn. Als ik dan thuis ben, ik denk dat de muren ook zouden zeggen van... En wie bedoelt u?
2: Ik was het nog aan het denken.
1: Wie? Ah, je woont hier. Ah ja, ah, oké. Okay. Het is geen stok van meubelen of zo.
2: Want je bent eigenlijk van Brussel naar Antwerpen gekomen, hè?
1: Ja, klopt.
2: Ja? En je werkt ook vaak in Brussel, maar toch Antwerpen gekozen.
1: Ja, de stad sprak mij heel hard aan. Ik ben opgegroeid in Oostende en ik vond Antwerpen altijd een superleuke stad. Dat was in mijn hoofd altijd de stad van de cultuur en waar het gebeurde. En waar een soort van bruisende hub van creativiteit of zo. En dat is ook wel echt zo. Maar dan natuurlijk met mijn studies naar Brussel gegaan.
2: Maar dan toch niet voor Antwerpen gekozen destijds?
1: Nee. Omdat de richting die ik graag wilde doen was in Brussel.
2: Wat heb je dan gedaan?
1: Radio Antrits.
2: Ah, tuurlijk.
1: Ik heb ook wel geprobeerd om hier op het conservatorium binnen te geraken. Maar dan was ik niet door die toelatingsproef. Mm-hmm. Dan naar Brussel gegaan. Maar daar heel graag gezeten. Ja. Super graag gezeten. Ik kwam daar echt thuis. En dat was om zo vanuit een dorp aan de kust te komen. Was Brussel zo... Ja, mijn ogen stonden constant open. Dat was waanzin. Wat dat er allemaal gebeurde, wat dat daar rondliep. Dat was ongelooflijk.
2: Want is het effectief zo'n verschil tussen inderdaad... Jij bent van Oostende, toch?
1: Ja.
2: En het binnenland, zal ik maar zeggen. De zee en het binnenland. Ja. Is het zo'n verschil?
1: Ja, in mentaliteit is een heel groot verschil. Oostende is heel... Mensen aan de kust bijvoorbeeld zijn heel gesloten. Zijn vaker... maar dat is daarom niet altijd negatief, hoor. Maar in Brussel, daar werd in de bakker goeiemorgen gezegd. Mm-hmm. Terwijl ik kan me dat niet inbeelden dat in Oostende gebeurt. Nee. En dan probeerde ik dat eens. En dan was dat zo... Keken mensen zo van... Wat doe je nu? Wie zie je en waarom?
2: Ja, ze zijn Norser, precies.
1: Ja, dat is ook zo.
2: Maar is dat zo?
1: Ja, je moet een muur door om erin te komen. Maar een keer dat je binnen bent, zijn ze wel binnen of zo, voel ik wel. Mm-hmm. En je merkt dat bijvoorbeeld ook. Er zijn mensen die, zeg maar iets, als ze 10 jaar zijn of zo, verhuizen met hun gezin naar Oostende. Zij zullen nooit een Oostendenaar zijn. Okay. Je bent altijd een aangespoelde. Dat zeg ik, hè.
2: Ja, nee.
1: Maar ik zal ook nooit een Antwerpenaar zijn.
2: Wel, ik wilde het zeggen. Ik woon al meer tijd van mijn leven in Antwerpen, maar ik voel mij nog altijd een Kempense.
1: Ja, ik snap dat.
2: Maar mis je de zee?
1: Heel erg.
2: Maar toch niet teruggegaan?
1: Nee, omdat het gewoon praktisch niet haalbaar is.

0: enjoy all this one last time.
1: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
2: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.

0: Snel een kusje stelen, Kiss Me Quick. Elvis Presley.
1: Radio Bene.
2: Als de muren konden praten.
0: Vanmiddag op bezoek bij radioman, maar ook televisieman Manu van Akker. Manu is een klein jaar geleden verhuisd van co-housing met vrienden in Brussel naar een eigen appartement in Antwerpen. En dat toen uitgebreid gevierd is, dat zag ik aan het leeggoed op zijn terras. Verder moest het appartement nog wel een beetje aangekleed worden. De muren bijvoorbeeld waren nog volledig wit. Geen kader aan de muur.
3: Maar nee, hij is eraf gevallen.
4: Nee.
3: Ja, hij ging daarboven. En hij ligt nu achter u daar, want je ziet daar zo wat een half kader. Ja. En hier ligt er een kapot kader. Hij is eraf gevallen.
0: Je hebt hem daarop geplakt.
3: Ja, ik heb hem willen plakken, omdat als ik moet boren, dan zit ik echt in beton. Dus dan moet ik een klopboor hebben. En ik dacht, voor zo'n kaderke kan je niet beginnen verbouwen. Nee. En op mijn avond, ik zit hier op mijn gemak in een zetel, en ik denk, tang! Hup, die kaars op de grond. Ik heb hier nog mogen kaars uit van de grond schrapen ook.
0: Geluk gehad.
3: Ja, het stond gelukkig niet in de fik. Maar ik heb van mijn grootmoeder heel veel oude tekeningen van Oostende gekregen. En ik zoek nog... Ja, die muren zijn ook heel wit. En daar wil ik graag grote affiches ophangen.
0: Ja.
3: Dus ik weet graag wat ik wil, maar ik moet ze nog vinden. En dat is ook heel duur. Dus dan denk ik van, even sparen. Maar ik heb nog heel veel oude tekeningen en foto's, plattegronden van Oostende en zo.
0: Oh, prachtig. En hoe komt zij daar dan aan?
3: Mijn grootvader was echt een verzamelaar. Dan heb ik daar ook liggen, een heel grote oude plattegrond van Brussel.
0: Oh, liggen die hier in de kast?
3: Nee. Ik heb ook een pakken.
0: Ja?
3: Maar het vol is stof, hè.
0: Ja, dat is niet erg.
3: Die moet je kruisen. Hier heb ik wel al ingekaderd. Ja, dit is Brussel.
0: Ja.
3: En ik heb dit ooit gevonden na een avond op café. En het oud papier stond buiten. En dat lag in een rol. En ik dacht, maar dat wil ik.
0: Ja.
3: Dus ik heb dat meegepakt op de fiets.
0: Wat staat daar trouwens nog allemaal op de kast?
3: Daar staat een beeldje. Een mannetje van een kunstenaar die ik ken.
0: Dat roze, zo in vuilroze. Ja.
3: Geert van der Wallen is dat. En die heeft mij ooit dat beeldje gegeven en gezegd, hier, dat is uw eerste Oscar. Ja. Vond ik supermooi.
0: Ja, en waarom?
3: Dat was Geert was en is nog steeds de man van mijn toneelleerkracht in het middelbaar. En ik had daar eigenlijk een heel goede band mee. Wij kwamen daar soms over de vloer thuis. En dan hadden we daar legendarisch leuke momenten en avonden en nachten.
0: Ik zie jou nog genieten.
3: Maar dat is echt waar. Dat was heerlijk. Dan gingen we aan de piano zingen en dan begonnen we met te dansen en dan begonnen wij toneelteksten plots te brengen uit het niks. En dat was een vrolijke... Ja, de wereld bestond. Dat is echt, soms zeggen mensen, je komt op plaats waar je denkt, de wereld bestaat niet en daar bestond de wereld niet.
0: En hij geloofde zo in jou dat hij zei van dat is voor jou.
3: Ja, dat is uit zijn collectie. Hij had er eentje gemaakt en hij zei van hier, dat is uw eerste Oscar.
0: Dat was gewoon.
3: Zei hij, ja, mooi hè. Ja. Ja, ik ben er heel blij mee.
0: En van wie is het doodsprintje daar?
3: dat is niet echt.
0: Dat is niet echt?
3: Dat is een,
0: ik dacht, nu komt het gevoelige
3: nee,
0: verhaal.
3: Dat is een decorstuk.
0: Nee, van, mag eens kijken.
3: Ja. Ja, pak maar.
0: Wanneer je ons verlaat, blijft...
3: Ja, maar dat stond wel een scène op de koffietafel. En ik dacht, ik pak dat gewoon mee. Ja, sorry, dus het is wel, ik vind dat wel leuk als mensen langs komen. Dan zeggen die, oh, oei. Dat is zo helemaal niet.
1: Radio Bene.

Dat is vaak wat men van hen denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

0: Nu weet ik niet of dat nog altijd de definitie van een vrijgezel is van Benny Nijman. Wij vanmiddag op bezoek bij wat hij nog altijd noemt vrijgezel Manu van Akker. Manu is geboren aan het Zeetje, maar heeft ondertussen toch een appartement gehuurd in Antwerpen. In Antwerpen omdat die stad hem sinds zijn jeugd al prikkelt. Maar het heeft heel wat geduurd eer hij echt gevonden heeft wat hij wilde.
1: Ik vind dat hier een heel fijne... We zijn echt in een oude snoepfabriek waar eigenlijk niks meer van te zien is. Hè. Eigenlijk zie je dat niet meer dat dit hier een fabriek geweest is. Aan de ingang zie je het nog. En hier buiten staat nog een stenen toren, eigenlijk als schouw. Ja. Vind ik heel fijn dat ze dat gehouden hebben.
0: Heb je veel veranderd?
1: Ik heb hier eigenlijk niks veranderd, want ik ben de eerste bewoner. Het is een nieuwbouwappartement.
0: Ja.
1: Dus mijn huisbaas heeft dit gekocht en wilde het dan graag verhuren.
0: Ah, en je huurt?
1: Ja, ik huur het. En ik moet ook wel zeggen, dat is een stevige zoektocht geweest.
0: Wel, ik zei het nog toen ik hier binnenkwam. Van hoe vinden mensen zulke parels?
1: Ja, het is echt puur geluk. Ik was eigenlijk een jaar geleden ben ik echt actief beginnen zoeken. Mm-hmm. Ik heb zoveel mails gestuurd. Ik heb zoveel mensen die bijvoorbeeld vanaf de zomer... Dat ik zei van ja, maar ik kan er eigenlijk in vanaf september. Is dat oké? Okay? Kunnen we een compromis sluiten? Zo? En allemaal niet lukken. En op een dag doe ik de IMO-web... app open. Ik zie dit. Het stond er, denk ik, nog geen uur op. En ik had die man direct gemaild. En ik heb gezegd van, ik heb interesse. 2 uur later had ik een mail terug. En hij zei, ik heb zoveel mensen gekregen in de afgelopen uren. Je mocht langskomen, maar ik ga het er wel afhalen. Want ik krijg dat hier niet bol gewerkt. En ik heb met hem afgesproken. Het is een mede-West-Vlaming. Dus ik denk dat dat... Er was een klik. Ik denk dat dat als huisbaas natuurlijk wel belangrijk is. Ja, als je iets verhuurt aan iemand, dat je toch een beetje een klik hebt. Of dat je toch voelt van...
0: Ja, en ook jouw naam, Manu. Hij weet ook aan wie
1: hij wist wie dat ik was. Hij wist het niet. En ik vond dat ook wel leuk. Want dan dacht ik, okay, ik sta ergens ook wel op gelijke voet. Maar toen dat we buiten stonden, was er iemand die mij aansprak. Van, mag je zeggen, toch van tv, maak ik een foto met u? En ik zag de neef en de huisbaas ook kijken van... Wat gebeurt er hier nu? Toen zei hij van, ik ga je toch een keer googlen.

0: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
2: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

0: Prachtig duo, hè? Kiki D en Elton John en Don't Go Breaking My Heart. Terug naar Antwerpen voor pannenkoeken, koffie en Manu van Akker. Wat mij opviel in het appartement van Manu van Akker was vooral zijn televisie.
1: Oh, het is zo gênant.
0: Dit is groter dan uw living.
1: Dat is een gênant grote tv. Ja. Ja, maar in de winkel leek dat niet zo de grote. In de winkel leek dat echt niet zo de grote. Maar ja, daar staat dat tussen van die gigaschermen. En ik zeg, oh, maar dat is tof, ga ik dat pakken. Dat gaat nog goed, prijs-kwaliteit. Ik had dan een keer opgezocht, allemaal goed. Mensen zijn daar tevreden over. Die mens komt dat brengen om in een auto te sleuren. Een joekel van het ding. Ik heb zo wat, mijn zetel wat te ver naar voren moeten zetten en zo heel strak moeten rijden. Want anders ging die tv niet in de auto. Ja, ik weet het, het is groot. Het is belachelijk groot. Maar ik kan u wel zeggen, als je in de zetel ligt en ik heb ook goede boxen gekocht, dan is het wel...
0: Je zit bijna in uw film,
1: ja,
0: eigenlijk.
1: Ja, het is wel topkwaliteit. Ja,
0: en zo uw kastaar daarnaast, zie ik, mm-hmm. Die is ook al uitgepakt.
1: Ja, uitgepakt en afgebleekt. Die stond in Brussel, stond die te veel in de zon. Mm-hmm. En nu is die aan de voorkant, dus van de zon is die zo wat bronzig. En aan de achterkant is die nog wat goud. Ik heb nu wel speciaal opgeruimd voor vandaag.
0: Ja, ik vind het super proper.
1: Ja, maar ik heb een robotstofzuiger en een robotdweiler. Die doet dat alle twee. Dus toen ik in de douche stond daarnet, heb ik die in je grap even de boel laten sweepen.
0: Maar alleen, een dweiler? Ik heb nooit van gehoord.
1: Ze heet Merle Sweep. Goed, hè? Vind ik dan grappig.
0: Oh, en je doet er dan water in en dat zwet?
1: Ja, het staat daar.
0: En gaat dat zo in de hoekjes en al?
1: Ja, moet ik ze een keer uitsturen.
0: Ja? Maar pas op, want er staat van alles in de weg, hè?
1: Ah ja, maar dat ziet hij, hè?
0: Och.
1: Ja, die kan. Wacht, hè.
0: Allee.
1: Ik ga eens een keer... Ah, kom ze. Nee, zo. Ah, kom een keer naar papa, kom.
0: Och, hier.
1: Maar ik ga ze terugsturen.
0: Ja, stuur ze maar terug.
1: Voilà, hè. Alsjeblieft, mevrouw Dames.
0: Oh, dank u.
1: Smakelijk.
0: Is toch niks lekkerder dan een pannenkoek, hè?
1: Heerlijk.
0: Dus de dilemma's, hè?
1: Ja.
0: De schoenen. Met schoenen binnen of niet?
1: Ja, met schoenen binnen.
0: Ja, ik zie ze daar allemaal aan de ingang staan. Je hebt er wel wat, hè?
1: Ja, ik heb redelijk wel schoenen.
0: Ja?
1: Allemaal wel zwarte Dr. Martens, maar in verschillende modellen.
0: Ah ja, maar zo mooi. En proper ook.
1: Dank u.
0: Voor een man alleen.
1: Ja. Dat heb ik al vaak gehoord, dat mijn appartement voor een man alleen best goed ingericht is.
0: Ja, ah ja, ook.
1: En best in orde is eigenlijk.
0: Ja, ik vind dat een prachtige zetel. Zo donkergroen, hè? Zo van dat jagersgroen. Hè?
1: Met zo dat rib ding. Ja,
0: rib fluweel. Ja, heel mooi. Gezelschapsspellen voor de fun of winnen?
1: Winnen.
0: Oei.
1: Dat was snel, hè.
0: Ja, dat was snel. Ja.
1: Speelde om te winnen.
0: Ja? Zo'n streverke?
1: Ik ben heel competitief. Dat is echt een familietrek. Dat is een ontzettende familietrek.
0: En boos als je niet
1: Nee,
0: weet?
1: Ik ben niet boos als ik terecht verloren ben.
0: Wat is dat nu voor zever, Manu? Allee.
1: Omdat er altijd van die kwieten bij zitten die de kantjes ervan aflopen. Waaronder ik zelf, dat geef ik eerlijk toe. Maar... Dat, waardoor het niet eerlijk verloopt. Dat is toch waar? Dat is toch waar?
0: Een spelletje is een spelletje. Allee.
1: Nee, maar nee, zie, dat heb je dan zo. Moet dus toch maar een spelletje? Nee. When you play the game, you accept the rules.

0: Spirit van Michael Jackson. Manu van Akker zal de volgende weken niet echt heel veel thuis zijn, denk ik. Want samen met Camille slaat hij de circustent op in Oostende. Maar toch, wat heeft hij nodig om zich thuis te voelen?
1: Dat is misschien heel basic, maar dat moet een goede zetel zijn. Ik wil een keuken waarin dat ik wat kan werken. Degelijk materiaal of zo.
0: Ja. En is dat iets wat je van thuis hebt meegekregen?
1: Ja, ik denk dat wel. Thuis is er altijd alles aan gedaan om ons niks tekort te laten hebben. Hoewel dat mijn ouders gescheiden zijn en ik opgegroeid ben bij een alleenstaande moeder en een alleenstaande vader, en dan week om week. Maar er is wel een moment geweest, als ik de puber was, dat ik wel zoiets had van, ja, nu heb ik wel nood aan één thuis.
0: Of één nest of zo.
1: Ja, want dan is dat natuurlijk, ja, je wordt wat ouder, je begint af te spreken met vrienden en dan zo, ja, kunnen we afspreken? Ga, ja, even denken, ga, bij wie ben ik die week?
0: Want woonden ze ver uit elkaar?
1: Nee, ze wonen helemaal niet zo ver uit elkaar. Ze wonen allebei in Oostende en nu, ik ben al, sinds ik het huis uit ben en nog maar, ik ben al even het huis uit, maar een jaar of twee, drie geleden is mijn vader eigenlijk dichter aan de kant van mijn moeder komen wonen. Ja, mijn papa en mijn plusmama die wilden verhuizen. Die wilden een nieuw huis en hebben dat gevonden om de hoek van ons mama.
0: Handig dus, voor de kleinkinderen later.
1: Maar dat is ook, maar ja, die komen allemaal heel goed overeen met elkaar. Ja. Dus die kunnen perfect door één deur. Waar ik zeer, zeer dankbaar voor ben. Ja. Hè, want ik weet dat er andere gevallen zijn.
0: Is er ook plaats voor de liefde hier in huis?
1: Op welk vlak? Mijn bed bedoel.
0: Nee, uw bedgeheimen moet ik nu niet weten. Zie je het zitten om ooit met een liefde samen te wonen?
1: Ik denk dat ik ooit wel zou kunnen samenwonen met een liefde, ja. Of dat, maar dat is op dit moment niet aan de orde. Maar ik denk dat wel, ja. Hoewel dat ik wel vind dat we in een tijd leven waarin het makkelijker te bespreken is om na te denken over misschien moeten we niet samenwonen of zo. Maar ik denk dat dat wel zou kunnen, ja.
2: Radio BNN. Anja Daams.

0: Vanaf 29 juli, want dan opent ze haar circus weer en mag hij weer circusdirecteur gaan spelen, Manu van Akker, in dat circus van Camille. Ja, Manu is 27, is alom aanwezig op televisie, op de radio. Maar 27, dat is hopelijk nog heel veel tijd om te dromen. Dus vroeg ik hem om 40 jaar verder in de tijd te kijken. Dan stuur ik hem een mailtje, als ik dan nog leef, met de vraag, Manu, hoe gaat het nu met jou? Welk antwoord ga ik dan krijgen?
1: Lieve Anja, wat fijn om je te horen van onder de grond. Je dienst was erg mooi. Mopje, ik ga ervan uit dat je springlevend bent. Bij mij gaat het goed. Weet je nog toen ik 40 jaar geleden mijn droom leefde? Dat is nog steeds zo. Ik werk intussen achter de schermen voor tv en radio en dat is zo fijn. Voor de schermen blijven was leuk, maar de nieuwe generatie is klaar. Het leven is nog altijd schoon en ik leef ten volle, nog steeds. Blijven gaan en blijven leven, want ik leef nog graag. Veel liefs, Manu.
2: Radio Bene.
3: Als de muren konden praten.

0: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
1: Radio Bene.
2: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: RT Nieuws met Iris van Impen. Parket wil twee mannen voor assize voor de moord op Heidi de Schepper. In Frankrijk en Spanje gaat het van kwaad naar erger met de bosbranden. En de nieuwe Amerikaanse invoertarieven gaan voor Belgische bedrijven weinig verschil maken. In de zaak rond de moord op Heidi de Schepper vraagt het Antwerpse parket om twee verdachten door te verwijzen naar het Hof van Assise. De 26-jarige vrouw verdween 16 jaar geleden in Balen in de Kempen, maar dat bleef jarenlang onopgemerkt. Vermoedelijk werd ze vermoord en begraven. Vorig jaar zijn er 3 verdachten opgepakt, maar Marieke van Kouwenbergen, wellicht zullen er maar 2 vervolgd worden.
1: Ja, dat klopt. Het gaat om haar ex-partner, een man van 56 en een 34-jarige vriend van hem. Zij hebben de afgelopen maanden bekentenissen afgelegd en zitten momenteel in de gevangenis. Een derde verdachte, een man van 41, die ook een vriend was, zal niet terechtstaan, zegt Christophe Aerts van het Antwerpse parket.
2: De derde man dat erbij was, was mogelijk wel betrokken bij de tweede fase, zeg maar het verbergen van het lichaam. Maar die feiten zijn ondertussen verjaard, dus hij wordt niet weerhouden voor de kwalificatie moord. Dus hij zal buiten vervolging gesteld worden.
1: Ja, en opvallend, het lichaam van Heidi werd nooit gevonden, maar volgens het parket zijn er toch genoeg aanwijzingen voor moord. En daarom willen ze dus binnenkort een assisezaak.
2: Wel, we hebben niet gewacht om het lichaam, maar die feiten zijn ondertussen verjaard, dus hij wordt niet weerhouden voor de kwalificatie moord. Dus hij zal buiten vervolging gesteld worden.
1: Ja, en opvallend, het lichaam van Heidi werd nooit gevonden, maar volgens

0: te werken. Maar helaas heeft dat niet opgeleverd dat we het lichaam hebben gevonden.
1: Het parket zal het dossier nu volgende vrijdag al voorleggen aan de raadkamer in Turnhout. En die zal dan beslissen over de verdere stappen.
2: Dankjewel, Marieke, voor je duiding. De politie heeft een opsporingsbericht verspreid voor een steekpartij afgelopen maandag in Gent. Twee mannen vielen toen 's morgens twee andere mannen aan met een mes. Eén slachtoffer raakte zwaar gewond, maar is intussen niet meer in levensgevaar. Het andere slachtoffer liep lichtere verwondingen op. De politie heeft nu foto's verspreid van de twee verdachten. Mogelijk is er een verband met een vechtpartij tussen een groep jongeren de nacht ervoor tijdens de Gentse feesten. De bosbranden in Frankrijk en in Spanje hebben al tienduizenden mensen op de vlucht gejaagd en vele duizenden hectare natuur en ook tientallen huizen vernield. Katrien van der Schoot, jij volgt het. Wat is de situatie nu in Frankrijk?
3: Wel, daar zijn vier grote brandhaarden die samen al tussen 10 en 15.000 hectare hebben vernield. Vooral de twee bosbranden nabij Bordeaux maken het de brandweer zeer moeilijk. Het vuur is door de hitte en de felle wind bijna niet onder controle te krijgen. Vanop het bedreigde schiereiland Cap Ferret zijn al 40.000 mensen geëvacueerd langs de weg en per boot. Voor de andere brand, wat meer naar het zuiden, zijn al meer dan 20.000 mensen moeten vluchten en is het vuur binnengedrongen tot in het centrum van het stadje Biscarros.
2: En in Spanje is het al even erg.
3: Ja, want daar spreekt premier Sanchez van een dramatische situatie. Verschillende oncontroleerbare vuurhaarden zijn de hoofdstad Madrid tot op 100 kilometer genaderd. Daar zijn 10.000 mensen geëvacueerd, ook inwoners van vier woonzorgcentra. En correspondent Sven Tuytens is gaan kijken.
4: Ik stond er straks op een plaats waar ik de brand zag en twee minuten later kwam de Guardia Civil om bij te zeggen dat ik direct moest vertrekken omdat de brand de vallei ging oversteken. Dus dat gaat allemaal heel snel. Er zijn verschillende brandhaarden die ze tegelijk moeten proberen blussen. En dat is het moeilijke aan de situatie op dit moment.
3: Ja, en intussen is gebeurd wat gevreesd wordt. Twee van de drie grote brandhaarden zijn samengekomen ten westen van Madrid. Het is overigens een wonder dat er nog geen slachtoffers zijn gevallen in Frankrijk en Spanje. En het reisadvies van Buitenlandse Zaken blijft ook ongewijzigd.
2: Dankjewel, Katrien. De nieuwe Amerikaanse invoertarieven van 10 tot 12,5% zullen weinig invloed hebben op de Europese economie. De VS leggen die nieuwe tarieven op voor producten uit 86 landen, ook uit de Europese Unie, omdat ze volgens de VS te laks optreden tegen dwangarbeid. De Europese Unie heeft een handelsakkoord met de VS en de nieuwe tax van 10% zou lager liggen dan dat akkoord. Maar we moeten waakzaam blijven, zegt Europees parlementslid Kathleen van Bremt van Vooruit.
5: Ik ben helemaal niet gerust dat er binnenkort weer geen nieuw initiatief wordt genomen. Er lopen nog onderzoeken rond medische producten. En bovendien heeft hij ook aangekondigd dat vanaf volgend jaar en het jaar erop extra tarieven zouden komen op generische geneesmiddelen. Dus voorlopig zijn er geen rechtstreekse consequenties. Maar met Trump weet je dus nooit.
2: In Duitsland wordt de regering grondig herschikt. Aanleiding is het aftreden van de fractieleider van de Christendemocratische Partij CDU, de partij van bondskanselier Merz. De regering van Merz is bijzonder onpopulair in Duitsland. Met die herschikking hoopt Merz zijn populariteit op te krikken in de aanloop naar belangrijke deelstaatverkiezingen begin september. Het rechtsradicale AfD dreigt daar de grote overwinnaar te worden. En de Duitse voetbaltrainer Jurgen Klopp is de nieuwe bondscoach van Duitsland. Klopp volgt zijn landgenoot Julian Nagelsmann op. Die werd ontslagen na de uitschakeling van Duitsland in de 16e finales van het WK. Jurgen Klopp tekent een contract tot en met het WK van 2030. Voor Klopp is het de eerste keer dat hij bondscoach wordt. Als clubtrainer won hij onder meer ook de Champions League. Weer afwisselend wolken en opklaringen, aan zee zonniger tot 27 graden. Morgen nog een graadje warmer met geleidelijk aan stapelwolken in het binnenland. Zondag regen vanuit het westen. Na de middag soms een opklaring aan zee en nog 24 graden. Maar in de loop van volgende week wordt het opnieuw warmer. We begonnen met de zaak Heidi de Schepper, de vrouw die 16 jaar geleden vermoedelijk vermoord is, maar van wie het lichaam nooit gevonden werd. Het parket wil twee mannen voor assize brengen voor moord. Meer op vrtnieuws.be.
6: Het is 6:06 naar Antwerpen. Een kwartier file op de E17 van voor Kruibeke. Op de E34 van voor Waaslandhaven Oost. Op de A12 vanaf Antwerpenhaven. En op de E19 vanaf Sint-Joop. Ook een half uur file rijden op de E313 naar Antwerpen van voor Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland 25 minuten extra tussen Sint-Anna.

0: Brinkeroever en Borgerhout. Richting Gent, 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Komt er ook een kwartier bij op de buitenring rond Brussel, tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. En op de binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op andere plaatsen in Vlaanderen alleen maar kleinere vertragingen. Vrijdagmiddag, we staan met één been in het weekend, dus dat betekent feestelijke evergreens en artiesten van bij ons op hun best. Zoals altijd dus.
1: Radio Bene, topcollectie.
2: Peter Hermans.
3: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
0: Die krijg je. Goedemiddag.

Clarence Clemons mag blij zijn dat de Adel Sax in Dinant het instrument in elkaar stak waar hij zijn brood mee kon verdienen. 40 jaar geleden haalde hij er zijn goede vriend Jackson Browne bij. De titel van de Evergreen was vlug gevonden. Your friend of mine. Voor mij is het een eer als jij je aangesproken voelt. Of schreeuw je het liever uit?

0: blijven drijven. Lijkt me een goed idee als je vandaag de plons van je leven waagt. Volgens mij nam jongeheer Koen Krukke dit op voor hij dat boek schreef over intens afslanken. Ja, maar zeg het wel eens, hè. Een beetje buikvet laat het mensen makkelijker drijven. Ik kan het weten.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
2: Tegels, natuursteen, parket. Impermo.
1: Deze zondag extra open. Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: promo koken.
5: Een dessertje.
3: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
5: Oh, pavlova.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Mannekes,
9: Bompie.
8: Luister, het is simpel. Tot en met maandag...
9: Tot en met maandag...
8: Krijgen we...
9: Met ons Gamma Plus kaart...
8: Met ons Gamma Plus kaart...
9: 25%
8: op alle verf.
9: 25% op alle verf.
8: Allegas.
9: Dat is simpel.
8: Dat zeg ik toch.
10: Hoe maak je het?
11: Samen met Gamma.
10: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Gamma, jouw verfexpert.
12: Radio BNE, topcollectie.

Het einde van de jaren 70. Wat voor een fijne muziekperiode was met dat. Shalimar van I Can Make You Feel Good. Ja, daar waren ze al goed in hun goed maken. Met vandaag op Radio Bene die andere grote. The Second Time Around. Twee hoogtepunten uit een gouden wereldtournee. Want ze staan ondertussen ook al 50 jaar on stage. 50 jaar, dat is nog 20 jaar wachten voor Alicia Keys. Zij had op haar 15 haar eerste platencontract op zak. Dat is nu 30 jaar geleden. En aan de dag is Alicia nooit geweest. Wat ze hier ook beweert.

Azzurro zoals de hemel, tenminste als je door de wolken heen kijkt. Merci Adriano Celentano voor dit zomerse gelukje uit 1968. Naar Antwerpen, zo'n kwartier file op de E17 vanaf Kruibeke en op de E19 van voor Kleine Bareel. Ruim een half uur ook op de E313 van voor Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland doe je er 25 minuten extra over tussen Sint Anna Linkeroever en Berchem. En richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. 10 minuten komt er ook bij op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En op de binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde.

En Danny Fabri, de man die de geruchtenmolens liet draaien. Zo zag hij in zijn beste jaren zijn eigen singles hebben opgekocht om te scoren in de top 30. Ja, dat deed er wel meer. Hè. Dan is er ook nog het pornoverhaal van zijn zoon Danny Junior. Echt koek en ei is het niet tussen vader en zoon Fabri. Helaas komt ook dat voor in de beste families.

0: Roger Miller. King of the road. Met zijn tonnen dure diesel over de Brennerpas. Ik hoor het Henk Wijngaard nog zingen. Miller had hier de vlam in de pijp en voelde zich net als toen in 1965 nog even de koning te rijk als King of the Road.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
3: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

Het was de laatste single van The Temptations. The Temptations, ook een duiventil op zich hoor, want sinds 1960 is het een komen en gaan van groepsleden. Ze bleven altijd met vijf en nu, 66 jaar later, treden ze nog altijd op met Otis Williams. Een flinke kerel van 84 en ook de enige Temptation die er van in het begin bij was. Het is bijna 14:15. Goedemiddag.

Jan en Paul van Soul Sister mogen er nog altijd trots op zijn. The Way to Your Heart kreeg ook in Amerika de beste punten, omdat ze klonken alsof ze uit Detroit kwamen en hun opnames deden bij Motown. Ja, nee, gewoon omdat The Way to Your Heart best goed is. Ook bij ons wordt de toppen van Soul Sister nog altijd gesmaakt. Zo stonden ze vorige dinsdag nog bij de 10 beste in de Radio Bene Belgische 40. Julianne Wedding, Victor Laszlo en Maggie Riley. Ze zijn er vanmiddag ook bij. Een engel, die kunnen we nog gebruiken.

drie toptalenten, dan vraag je je af, hoe vinden die elkaar? Ja, dat engelen onder elkaar, dat die wel een soort van de zesde zintuig hebben. Julianne Werding, Kamer van Genicht in die Stad uit Nacht. Maggie Riley van Moonlight Shadow bij Mike Oldfield. En Victor Laszlo van Bij Ons en ook de presentatrice van het Eurovisie Songfestival. Na de overwinning van Sandra Kim.

0: klaar.
1: Deze zomer staat voor veel zon, veel sproeten. En dus ook veel kusjes, als ik dat zo hoor. Rocco Granata kan alleen maar een super tevreden man zijn. Tevreden mensen, daar hadden we wel van hier bij Radio BNN.
2: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
3: Even bollen. Iedereen moet het weten.
4: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
5: Mannekes.
6: Bompie.
5: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
6: Tot en met maandag.
5: Krijgen we.
6: Met ons Gamma Plus kaart.
5: Met ons Gamma Plus kaart. 25%
6: op alle verf.
5: 25% op alle verf.
6: Allee, yes.
5: Dat is simpel.
6: Dat zeg ik toch.
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma. Gamma.
7: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Gamma, jouw verfexpert.
9: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense. Radio BNE.
10: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: VRT Nieuws met Iris van Impen. In de zaak rond de moord op Heidi de Schipper vraagt het Antwerpse parket om haar ex-partner en een vriend van hem door te verwijzen naar het Hof van Assise. Heidi was 26 toen ze in 2010 verdween in Balen in de Antwerpse Kempen. Vermoedelijk werd ze vermoord en begraven, maar dat bleef jarenlang onopgemerkt. Eind 2023 startte het gerecht een onderzoek. Hoewel haar lichaam nooit gevonden werd, zijn er volgens het parket toch genoeg aanwijzingen voor moord, zegt woordvoerder Christophe Aerts.
1: Wel, we hebben niet gewacht om het lichaam te vinden tot om de procedure verder te zetten. We hebben na aanleiding van de arrestaties in februari 2025 heel veel informatie gekregen over waar het lichaam zou zijn begraven. Er is ontzettend hard gewerkt en gezocht naar dat lichaam. Er zijn heel veel zoekacties geweest op die locatie die steeds ruimer zijn geweest qua oppervlakten. Maar uiteindelijk moeten we zeggen dat we daar alles aan gedaan hebben om het lichaam terug te vinden. Maar dat is op dit moment helaas niet gelukt.
0: Het parket zal het dossier volgende vrijdag voorleggen aan de raadkamer in Turnhout. Daarna zal duidelijk worden of er een assiseproces komt. De bosbranden in Frankrijk en in Spanje hebben al tienduizenden mensen op de vlucht gejaagd en vele duizenden hectare natuur en ook tientallen huizen vernield. Een overzicht door Katrien van der Schoot.
2: Daar zijn vier grote brandhaarden die samen al tussen 10 en 15.000 hectare hebben vernield. Vooral de twee bosbranden nabij Bordeaux maken het de brandweer zeer moeilijk. Het vuur is door de hitte en de felle wind bijna niet onder controle te krijgen. Van op het bedreigde schiereiland Cap Ferret zijn al 40.000 mensen geëvacueerd. Voor de andere brand, wat meer naar het zuiden, zijn al meer dan 20.000 mensen moeten vluchten.
0: En in Spanje zijn verschillende oncontroleerbare vuurhaarden de hoofdstad Madrid tot op 100 kilometer genaderd. Daar zijn 10.000 mensen geëvacueerd. Na Frankrijk vraagt ook Spanje meer hulp aan de Europese Unie om de bosbranden te helpen bestrijden.
2: Meer dan 20.000 mensen moeten vluchten.
0: En in Spanje zijn verschillende oncontroleerbare vuurhaarden de hoofdstad Madrid tot op 100 kilometer genaderd. Daar zijn 10.000 mensen geëvacueerd. Na Frankrijk vraagt ook Spanje meer hulp aan de Europese Unie om de bosbranden te helpen bestrijden. Bij een zware incident op de door Israël bezet

0: wapen hebben afgepakt en ook geschoten hebben. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat hij de dood van de kolonist streng zal bestraffen. In de Ronde van Frankrijk beginnen de renners over enkele minuten aan rit 19. En dat is een bergetappe met aankomst bovenop Alpe d'Huez. Remco Evenepoel kijkt uit naar de beklimming van die mythische Alpenkol.
1: Ja, wel gezonde stress, denk ik. Het is toch Alpe d'Huez, een van de bekendste cols in de hele wereld. En zeker van de Tour de France. Dus een soort gezonde stress, omdat het ook de eerste keer is. En omdat het einde kort erbij komt natuurlijk. En er staat nog veel op het spel. Dus gezonde stress, maar het is niet dat ik er mijn slaap voor heb gelaten.
0: Het weer dan, afwisselend wolken en opklaringen. Tot 27 graden aan zee is het zonniger. Morgen nog een graadje warmer, met geleidelijk aan stapelwolken in het binnenland. Zondag regen vanuit het westen, dan halen we nog 24 graden. In de loop van volgende week wordt het opnieuw warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Op de Antwerpse ring richting Nederland sta je 20 minuten in de file tussen Sint-Annalinkeroever en Borgerhout. En richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen 10 minuten op de E17 vanaf Kruijbeke en op de E19 van voor Kleine Barreel. En een half uur op de E313 vanaf Massenhoven. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. En op de binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde.
3: Radio Bene. Radio Bene topcollectie.
4: Peter Hermans.
5: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
2: Een heel fijne middag.
5: VRT Radio Bene.

Dat is een goed idee. Hoi van Koeners, van topartiesten en van mijn collega's Vanessa van Hoven en Yannick Bovy van de Radio BNN Bradpack houdt dan zondag 8 november vrij. De Best of the Bradpack live in concert met een kerststrik rond. Daar mag je aan verwachten. Op zondag 8 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Dat is heel gemakkelijk te doen met de Kedengedenktrein. De zaal ligt vlak naast het Centraal Station daar in Antwerpen. Er is een namiddag en een avondvoorstelling. En wie brengen Yannick en Vanessa mee? Uiteraard de VRT Big Band. En deze toppers: Helmut Lotti, Lies, Kleimans en Van Geel, Barbara Dix en Loredana De Amici. Tickets kan je nu bestellen bij Radio Bene op VRT Max. En weet je wie daar ook niet zou misstaan? Ah ja, Michael Bublé. Nog zo'n topkant.

Dat heb je als je een jaartje ouder wordt. Van vol naar halftijd schakelen. Part-time love. De tijd gaat dan ook zo snel, ook bij Stevie Wonder. Al ging hij hier als part-time, als lover. Dik 40 jaar geleden, Stevie was toen 35. Wat een heerlijke tijd is dat, hè? Als je tussen de 30 en de 40 bent. Oh. Of is 60 het nieuwe 30? Hangt er vanaf hoeveel jaren er op jouw teller staan natuurlijk. Vul het zelf maar in. Dit is Shirley Bassey.

0: Je hebt Evergreens en Evergreens. Deze staan bij de beste vijf aller tijden. Elvis Presley, met plezier afgestoft zo vlak voor het weekend. Wat doe jij dit weekend? De benen strekken? Nog een keer doen zoals in de jaren 80? Dan heb ik goed nieuws voor je. Nu zondag nemen we je 2 uur lang mee naar 1983... met alleen maar toppers uit dat jaar. Van Billie Jean tot een fijne liefdesverklaring van Wiltura. 1983, wat prachtig. Zondag van 4 tot 6 op Radio BNE. En dit hier is net 2 jaar te oud voor dat lijstje. Baila met Pino.
1: Peccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io

0: 75 is hier worden in mei. Philip Bailey van Earth, Wind and Fire. Walking on the Chinese Wall. Je kan erop op die muur voor 8 euro, maar als je daar dan toch bent, boek gewoon een privé-tour met gids. Oké, het is een stuk duurder, zo'n 100 euro, maar je krijgt er de tijd van je leven voor in ruil. Die tijd pik je bij ons gratis mee. Radio Benen geeft je sowieso de tijd van je leven. Ook in de file. Op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten extra. Tussen Zitana, Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen 10 minuten op de E19 van voor Kleine Bareel. En een half uur op de E313 vanaf Massenhoven. En op de buitenring rond Brussel een kwartier tussen Sint-Stevens-Woerden en Vilvoorde. Op andere plaatsen in Vlaanderen alleen maar een paar kleine vertragingen.
1: Radio Bene Topconnectie.
2: Peter Hermans. VRT.

Ann Christie, we zullen ze nooit vergeten. Met dat nummer van Bette Midler en van Johan Vermeerde. Een dikke pluim of roos voor Johan. Als je de grootste successen van Johan Vermeerde nog een keer wil horen en zien, dan kan dat aan het einde van dit jaar. Dan komt Johan voor het laatst in de theaters in Vlaanderen. Een aantal shows zijn nu al uitverkocht, dus als je Johan wil zien wat, hoe en wanneer, check het op de website van Johan Vermeerde. Het is bijna 3:07. Goedemiddag. Hier wordt er een in de gaten gehouden door de fiscus. Gelukkig niet door een snelheidscamera. Die waren er toen nog niet in de jaren 80. Somebody's watching me. Geniet van Rockwell.

0: Rockwell van jaren 80 in Dagsvie. Rockwell is de zoon van de baas van de platenfirma. Ja, die mocht ook komen spelen in de studio bij papa, met hulp van wat personeel daar bij Motown. En wat hoorde hij daar op de achtergrond? Dit hier. Wie denk je dat dit was? Ja, inderdaad. Michael Jackson. Hij mocht mee in het achtergrondkoor bij Somebody's Watching Me. Zo doe je dat dus, als je personeel rondlopen hebt. Michael. Hij was te horen als backing bij Rockwell, the King of Pop. Van King naar Sir, op Radio BNN kan het. Cliff is de naam van de Sir. Hij zet je zometeen aan het dansen, zoals toen in 1962.
1: Deze zomer op Radio BNN.
2: Als de muren konden praten.
3: Maar jij zit te vroeg, hè? Beter gedaan.
4: Anja Daams komt thuis bij bekend volk en praat met hen in een vertrouwde omgeving.
5: Ik ontvang u met open armen en met een goeie tas koffie.
6: Ja, je hebt direct een goede deur gepakt, want we hebben eigenlijk twee voordeuren.
7: Kom binnen, Anja, kom binnen.
8: Dank je.
1: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Bekend Vlaanderen?
4: Ontdek het deze zomer, elke dag om 12 uur 's middags op Radio BNE.
9: Welkom in onze mooie stoep.
10: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
11: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
12: Tegels,
13: natuursteen, parket, Impermo.
11: Deze zondag extra open.
14: Knaldi.
15: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.

Doe je van het dance als Cliff Richard voor je staat? Dan kan je moeilijk weigeren. Cliff was 22 in 1962 toen hij dit opnam. We gaan de sterren van toen met vakantie. Van Cliff Richard weten we dat hij zot is van Portugal, van de Algarve, waar hij een tijd lang wijnboer was, of nog altijd is. Als je Vida Nova of Onda Nova op het etiket ziet staan, dan weet je.

0: is de zomer op zijn best, vind ik persoonlijk toch. Detroit Emeralds. Oh, zo mooi. Uit 1973. Ja, voordat ze ermee ophielden. Ja, zo gaat dat. Feel the need in me. Wat heb jij nog nodig? Raymond van het Groene Woud. Mr. Big, John Lennon. Komt er allemaal aan.
1: Radio BD.
2: De tijd.
1: De tijd.
2: Van je.

meisjes breken Lena. Raymond van het Groenewoud is er stapel gek op. Ook op jou. Dat wordt delen, beste vriend. De luisteraars van Radio Bene, dat wordt er steeds meer en meer. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. En we delen graag wat we graag doen. De beste evergreens draaien. En veel artiesten van bij ons. Ook volgende week, dat wordt een hele speciale week. Want Katrien van Doorne neemt enkele dagen vakantie. En wie zit er dan op haar stoel? Wie denk je? Inderdaad, Barbara Dex is in de house tussen 10 en 12 voor Radio BNE. Gewoon genieten na een uur lang Evergreens en Radio BNE klaar wakker met Herbert Verhagen. Ook Dubbel Goed Gezind is er volgende week nog een week met heel veel artiesten in veelvoud tussen 4 en 6. En ik mag het beste uit de Radio BNE topcollectie nog een laatste week aan je voorstellen. Want de week daarna zijn Lars en Vanessa weer helemaal present hier op deze fijne zender. Op DAB+, op VRT Maxi, smart speaker en op digitaal.

0: zou hij het kunnen, hij zou het doen. Helemaal opnieuw beginnen. Maar nee, wat gebeurde er? Oh. Aan zijn appartement in 1980. John Lennon werd vermoord. Wij blijven hem en de Beatles wel koesteren op Radio Bene, dat weet je. Het is bijna 3:00. Het nieuws komt hier in zicht.
1: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
2: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.
3: Radio Bene.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 3 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. De Nederlander Mark van Bommel is de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Hij tekent een contract tot en met het Europees kampioenschap van 2028. De 49-jarige Van Bommel is zo de opvolger van de Fransman Rudy Garcia. Zijn contract werd niet verlengd na het WK. Maar Bert Sterks, Van Bommel heeft nog geen ervaring als bondscoach.
1: Nee, maar hij was wel Nederlands international. Hij speelde de WK-finale van 2010. En zijn schoonvader Bert van Marwijk was meermaals bondscoach, onder andere van Oranje. Dus daar kan u wel aankloppen voor wat raad. Maar het klopt natuurlijk dat wij hem kennen als clubtrainer bij Antwerp. In 2023 leidde hij de club naar een historische dubbel. En daardoor is hij nu nog altijd enorm populair op de Bosuil. Hij bewees daar dat hij een mix kan maken tussen jong en oud, met bijvoorbeeld Alderweireld en Vermeeren. En hij is alvast een man met een heel sterke persoonlijkheid, met aanzien wat van pas kan komen bij spelers die clubvoetbal spelen in de grotere competities.
0: Dankjewel, Bert. Over een uur gaat de Brusselse minister-president Boris Delyes opnieuw samenzitten met de brandweervakbonden. De Brusselse brandweer staakt al 4 dagen om het tekort aan personeel aan te klagen. Gisteren nog heeft de Brusselse regering enkele voorstellen aan de bonden voorgelegd, in de hoop dat zo de staking zou beëindigd worden. Zo wil de regering 132 nieuwe mensen aanwerven en wordt er 10 miljoen extra voorzien. Maar voor de vakbonden is het niet voldoende en zijn er te weinig garanties. Vandaag is slechts 22% van het personeel aan het werk. In veel bioscopen wordt het volume van de film The Odyssey verlaagd. Bij Kinepolis kwam een tiental klachten binnen van bezoekers die last hadden. Daarom wordt het geluid zachter gezet in alle zalen waar The Odyssey speelt. Niet enkel in de grote IMAX-zaal in Brussel, zegt Stijn van Spouwen van Kinepolis.
2: Mensen ervaren gewoon dat het geluid te luid was. Ik denk wel het belangrijkste onderstrepen dat mensen het uiteraard te luid mogen vinden, maar het was wel binnen de geluidsnormen die we in onze zalen moeten respecteren en die we ook meten. Maar omdat er een aantal klachten waren, meer dan gemiddeld trouwens, hebben we beslist om het geluidsniveau te verlagen vanaf afgelopen woensdag.
0: In de bioscopen van de Lumière groep is het geluid van de film al meteen verminderd, omdat de klankmix te luid was voor de zalen. Minstens 19.000 mensen in de regio rond Madrid zijn geëvacueerd of zitten vast door de zware branden. Volgens de regionale overheid gaat het om de ergste brand uit de geschiedenis. Meer dan 40 huizen in de regio zijn al vernield. In 4 verminderd omdat de klankmix te luid was voor de zalen. Minstens 19.000 mensen in de regio rond Madrid zijn geëvacueerd of zitten vast door de zware branden. Volgens de regionale overheid gaat het om de ergste brand uit de geschiedenis. Meer dan 40 huizen in de regio zijn al vernield. In 4 dorpen mogen de inwoners hun woning niet verlaten.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlova.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: VRT Radio BNE Live.
4: Combinatie met hoge temperaturen en extreme droogte. Bij ons is het afwisselend bewolkt met opklaringen ook en tot 27 graden. Aan zee is het zonniger. Morgen nog een graadje warmer met geleidelijk aan stapelwolken in het binnenland. Zondag gaat het regenen vanuit het westen. Dan halen we nog 24 graden. In de loop van volgende week opnieuw warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Van Bommel bondscoach, het was te denken. Met hengelende tijd in de lucht op de Antwerpse ring richting Nederland. 20 minuten extra tussen Linkeroever en Deurne. Richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen 10 minuten file op de E19 vanaf Kleine Bareel. En een half uur op de E313 vanaf Massenhoven. Naar Brussel 10 minuten op de E40 tussen Sterrebeek en Kruinhem door een ongeval. En op de buitenring rond Brussel 20 minuten tussen Wezenbeek en Vilvoorde.
6: Radio BNE.
7: Radio BNE topcollectie.
3: Peter Hermans.
8: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
5: Ah, zo fijn dat je bij ons bent.
8: VRT Radio BNE.
5: Dat horen we graag. Een goede

0: to you. So good, so good.
1: James Brown is in topvorm, of was hij toch? Ja, de man is er ook al even niet meer. 1965. Ja, dit was er een van meer dan 60 jaar geleden. Met James Brown in de house kan je niet stil blijven zitten natuurlijk. Dat is zoals de feesthits van Radio BNE. Op vrijdag en op zaterdagavond. Straks hoor je ze weer naar Dubbelgoed Gezind. Met vandaag extra veel aandacht voor een van mijn favoriete bands ook. Fleetwood Mac. Radio BNE, feesthits. Het blijft de perfecte instap naar het weekend. Ja, heerlijke evergreens en feestende artiesten van bij ons. Ze komen naar je toe op DAB+, bij Radio BNE op VRT Max, in je smart speaker en bij Radio

Daniel Dirk, de man met de twee voornamen, volgde deze taalles al in 1968. Jonterra schreef zich eens 9 jaar later voor de cursus in. Versta je? Hij heeft het dus gecoverd. Heel raar van John. Hij heeft ook heel veel nummers zelf geschreven. De taal van de liefde, ze blijft universeel. Ook in ons mooie kleine Vlaanderen. Het kleine land met zoveel toffe en grote artiesten. En die artiesten komen deze zomer ook langs bij onze goede vrienden van Radio 2. Aan zee, op de pier, in Blankenberg of aan de pier. Daar geniet je elke dag van de week van optredens om 16:30 en om 19:30 avonds. Niet in het weekend, dus enkel tijdens de week. Vandaag, en dat is binnen een dik kwartier om 16:30, Matthias Vergels. En vanavond Mark Floor en de Nederlandse Snelle. En maandag, wie komen er dan langs? Wel de Romeo's in de namiddag. En om 19:30 wordt het gezellig intiem met Jasper Steverlink. De mooiste stem van Vlaanderen. Iets om naar uit te kijken. Zo tegen de avond aan. En dit hier is Donna Summer.

0: van die olievaart. Het was even mode. Aan het einde van de jaren 70. Iedereen klonk alsof je op vakantie was geweest naar de Caraïbe. Ook Boni M. Stel dat hier een Nederlandstalige tekst opzet. Het zou van K3 kunnen komen. Misschien een idee voor K3 om het een keer te coveren. Brown Girl in the Ring, Boni M.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. Ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
4: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner. 3

nog zo'n blijmaker? C'est rien, het is niks. Het is oké, zeggen ze bij ons in Vlaanderen. Graag gedaan, mag ook. Niet niks is de prestatie van Johnny Logan. Twee keer won hij het Eurovisie Songfestival. En dan nog eens een keer als schrijver van Why Me van Linda Martin. Gregory Hager, Gary Hill, had hier op Radio B in zijn oren vallen. Op What's Another Year. Dat was Johnny's eerste trofee in Eurovisieland op het Songfestival van...

0: Als je van plan bent om een reis te boeken naar San Francisco, ga zeker eens kijken naar de Golden Gate Bridge. Of het gevangeniseiland Alcatraz. Maar vooral genieten van vrijheid, blijheid. Net als in 1967, met veel bloemen in de haren, ging Scott McKenzie er naartoe. Hij had er de tijd van zijn leven. In San Francisco, veel zon, maar slechts 20 graden vandaag, dus hebben wij niet te klagen. Hoewel op de weg naar Brussel een half uur file op de E40 tussen Sterrebeek en Kruinem, komt daardoor een ongeval. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten tussen Wezenbeek en Vilvoorde. Dan naar Antwerpen op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier extra tussen Linkeroever en Borgerhout. En richting Gent een kwartier ook tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen 10 minuten op de E19 van voor Kleine Bareel. 20 minuten op de E313 vanaf Massenhoven. Op andere plaatsen in Vlaanderen alleen maar een paar kleine vertragingen.
1: Radio Bene topcollectie.
2: Peter Hermans.
3: WRT Radio Bene.
0: Kaartje klaar. De conducteur komt eraan. Goedemiddag.

de trein. Geen files aan je lijf. En met wat geluk kom je uitgerust stipt aan. Een van de mooiste treinreizen die ik ooit heb gemaakt. Dat was in Zwitserland. Door de bergen, langs de meren. Echt een aanrader als je ooit op zoek bent naar een originele reis. Met de trein door Zwitserland. Het is 3:07. Goedemiddag, kom je pas bij. Welkom bij Radio Bene. Wij nemen geen abonnement bij het spoor op dit moment. Want wat we wel doen, is je even attent maken op het weekend van Radio Bene. We hebben het verhaal gemaakt, je ook op zaterdag en zondag klaarwakker. In klaarwakker weekend van 7 tot 9. Dus alsjeblieft niet.

0: Lang leven de liefde. Drie Belgische broers klimmen tot 2 in Frankrijk. Volgend jaar zal dat 40 jaar geleden zijn. Léopold Nogivou verkocht meer dan 1 miljoen stuks van Cel Amour. Als je dat nu vergelijkt met de streams van internationale artiesten, valt dat best mee. 1 miljoen platen fysiek verkopen, dat blijft een topprestatie.
1: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%.
3: Tegels,
4: natuursteen,
3: parket, Impermo.
2: Deze zondag extra open.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
6: Manutan, Manutan.
5: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
6: Manutan, Manutan.
5: Bestel op manutan.be.
7: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen, zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

Wat was de liefde groot? En daar stonden ze dan. Op het grote podium van de Zomerhit. Met die Zomerhit-trofee. Nicole en Hugo met de pastorale van Ramse Shaffi en Lisbeth List. Een geleende Zomerhit, zeg dat wel. Maar met plezier afgestoft hier bij Radio BD. Dat doen we graag met onze Plumo. Heel ver van hier halen we nu een paar uit bed. Het is nodig. Beds are burning in Australië met Midnight Oil.

Rádio Bene Top Collectie. I give you

Radio's, alsof het gisteren was met Bart Peters. Net de 30 voorbij, de werelddag in 1990 aan zijn. En aan de voeten van de broers Mossuze in Radioland en op tal van festivalpodia. Gimme love, gimme freedom en als het nog even kan, wat vrede op aarde. Als er één dit de wereld in kan toveren, dan zitten we met z'n allen goed. Abracadabra. Wie zwaait er hier met de toverstok?

0: Come a little bit closer. Blijf bij Radio Bene. Straks met veel feesthits na het nieuws van 6. Eerst maken we je dubbel goedgezind met een extra lading Fleetwood Mac. Van 4 tot 6, daar kan je niet tegen zijn. Fijn weekend en tot maandag. Radio Bene.
1: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Radio Bene. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. Nu het onderzoek naar de moord op Heidi de Schipper is afgerond, kunnen haar drie zonen zich stilaan voorbereiden op een proces. Toen hun moeder 16 jaar geleden verdween, waren de jongens 2, 3 en 7 jaar oud. Ze werd nooit als vermist opgegeven en pas eind 2023 opende het gerecht een onderzoek. Hun vader werd vorig jaar opgepakt en zit in de cel op verdenking van moord, samen met een vriend van hem. Het parket wil hen allebei voor het Assisehof brengen. Romy Gijssen, de advocaat van de drie zonen, reageert.
1: Het feit dat er een eindvordering is, weten zij ook dat er stilaan een einde ook in zicht is wat dat de procedure betreft. En zullen zij inderdaad wel mee afwachten totdat een volksjury op het einde van de rit uiteindelijk een beslissing zal nemen. Wat dat toch wel heel belangrijk is voor de jongens om het ook te kunnen afsluiten.
0: Exact één maand na de zware aardbevingen in Venezuela zijn er al 5.400 doden geteld. Nog eens 16.700 anderen raakten gewond. De materiële schade dreigt op te lopen tot ruim 17 miljard euro, met onder meer ziekenhuizen, scholen en wegen die verwoest zijn. Heel wat mensen zijn hun huis kwijt en hebben nood aan medicijnen, voedsel en water. Een lichtpuntje is de inzet van de reddingsdiensten. Die hebben veel mensenlevens kunnen redden, maar liefst 6.400 mensen zijn sinds de aardbevingen van onder het puin gehaald. De Nederlander Mark van Bommel is de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Hij tekent een contract tot en met het EK van 2028. De 49-jarige van Bommel is zo de opvolger van de Fransman Rudy Garcia. Zijn contract werd niet verlengd na het WK. Maar Bert Sterks van Bommel heeft nog geen ervaring als bondscoach.
2: Nee, maar hij was wel Nederlands international. Hij speelde de WK-finale van 2010. En zijn schoonvader Bert van Marwijk was meermaals bondscoach, onder andere van Oranje. Dus daar kan u wel aankloppen voor wat raad. Maar het klopt natuurlijk dat wij hem kennen als clubtrainer bij Antwerp. In 2023 leidde hij de club naar een historische dubbel. En daardoor is hij nu nog altijd enorm populair op de Bosuil. Hij bewees daar dat hij een mix kan maken tussen jong en oud, met bijvoorbeeld Alderweireld en Vermeeren. En hij is alvast een man met een heel sterke persoonlijkheid, met aanzien wat van pas kan komen bij spelers die clubvoetbal spelen in de grotere competities.
0: Dankjewel Bert. En in de Ronde van Frankrijk zijn de renners bezig aan rit 19 met aankomst op Alpe d'Huez. Christophe van de Goor, wat is daar al gebeurd op weg naar die mythische Alpenkol?
3: Wel, ik moet je een klein beetje teleurstellen. Hier is nog niet al te veel. We kijken naar een heel ruime kopgroep van een 40-tal renners. Daarbij één Belg, Thijs Benoot en ook de groene truidrager Mats Pedersen. Want wie die wil zo dadelijk bij de sprint over 12 kilometer de volle buit pakken bij die tussensprint. En zo Jasper Philipsen. En...
4: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar...
5: Altijd voordelig. VRT Radio BNE Live.
3: We hebben een ruime voorsprong van meer dan 4 minuten op het peloton met

0: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
1: Joehoe!
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Een dessertje.
3: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
5: Oh, pavlova.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
7: Pearl. Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latteco Espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Even bollen. Iedereen moet het weten.
3: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.

0: Borren zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borren, voor het leven.
2: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen, zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Radio BNE.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 5 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impen. De renners naderen de finale op Alpe d'Huez en TikTok beschermt de gegevens van minderjarigen te weinig. In de Ronde van Frankrijk zitten de renners in het slot van rit 19. En we pikken de beklimming van Alpe d'Huez live mee met Christophe van der Goor.
1: Ik kan niet mee op dit eigen ogenblik. We herhalen even op deze Alpe d'Huez waar we zijn aan begonnen. De finale richting de top van deze legendarische Alp. Krijgen we nu al een aanval van de gele man Tadej Pogacar. Op 12 kilometer van de top gaat hij hier het record breken van Marco Pantani. Midden jaren 90 qua klimtijd. Daarachter dan de tweede in het klassement. Remco Evenepoel samen met Skelmose, met Del Toro en Paul Sexas. Zij volgen op een meter of 80, 90. Vooraan hebben we 6 leiders. Met daarbij de Amerikaan Sepp Kuss, Carapaz, de winnaar van gisteren. Ricky Tello, Lenny Martinez, Tijmen Arendsman en de Spanjaard Romo. Kijken we hier.
0: En volgens de Europese Commissie beschermt het sociale mediaplatform TikTok de privacy en veiligheid van minderjarigen niet genoeg. Europa heeft daar strenge regels voor. En het onderzoek blijkt nu dat TikTok die regels overtreedt. Linde Koman, waar loopt het mis?
2: Het probleem is dat accounts op TikTok standaard zo ingesteld zijn dat ze zichtbaar zijn voor alle andere gebruikers. Foto's en filmpjes van 16- en 17-jarigen kunnen via het algoritme zelfs bij een breed publiek terechtkomen. En ook als jongeren hun account privé maken, blijven ze nog altijd gemakkelijk vindbaar en zijn hun profielfoto's nog openbaar. De commissie waarschuwt dat minderjarigen hierdoor risico's lopen. Denk aan ongewenst contact met vreemden of cyberpesten. TikTok mag zich nu verdedigen en als de overtredingen later bevestigd worden, dan riskeert het een boete van Europa. Intussen loopt er ook nog een onderzoek naar de mogelijk verslavende algoritmes van het platform en het risico dat minderjarigen een verkeerde leeftijd opgeven.
0: Dankjewel, Lien. En de politie heeft intussen ook meer dan 4000 gewelddadige websites offline gehaald. Het gaat vooral om pagina's op sociale media en gamingplatformen die beheerd worden door nihilistische netwerken. Dat zijn gewelddadige groepen die onze maatschappij kapot willen maken. Ze proberen jongeren te dwingen om zichzelf of anderen geweld aan te doen, zegt Anne Berger van de federale politie.
3: Dat gaat dan van zelfverminking, maar dat gaat ook over verminking van anderen of gewelddadigheden en dat de filmen en die video's dan online te plaatsen. Het is eigenlijk een soort van gemeenschap die echt probeert om kwetsbare mensen tot gruwelijke daden aan te zetten. Dat zijn zaken die je ook kan tegenkomen op TikTok bijvoorbeeld, om daar zeker alert voor te zijn en om op tijd de politiediensten te waarschuwen.
0: De Brusselse minister-president Boris Delies zit opnieuw samen met de brandweervakbonden. De Brusselse brandweer staakt al 4 dagen om het tekort aan personeel aan te klagen. Gisteren nog heeft de Brusselse regering enkele voorstellen aan de bonden voorgelegd in de hoop dat de staking zou eindigen. Zo wil de regering 132 nieuwe mensen aanwerven en wordt er 10 miljoen extra voorzien. Maar voor de vakbonden is dat niet voldoende en zijn er te weinig garanties. Vandaag is amper 1 op 5 personeelsleden van de Brusselse brandweer aan het werk. In Spanje en Frankrijk zijn nu al meer dan 80.000 mensen geëvacueerd vanwege snel uitbreidende branden. In Spanje, in de regio rond Madrid, is de situatie kritiek, zegt correspondent Sven Tuytens vanuit de getroffen regio.
4: Op dit moment is het vuur niet onder controle en de 3 brandhaarden die deze morgen waren, die aan het branden waren, wel, die zijn nu samengevoegd tot 1 grote brand. En dat is een situatie die niet had mogen gebeuren. Dus wat men nu aan het proberen is, is...
0: Correspondent Sven Tuytens vanuit de getroffen regio.
4: Op dit moment is het vuur niet onder controle en de 3 brandhaarden die deze morgen waren...

0: schiereiland Kap Verre, Veerle de Vos.
1: Een vraatzuchtig monster, een ramp buiten categorie. Zo noemen de brandweerlui het vuur dat nu al 3 dagen raast ten westen van Bordeaux. Steeds meer mensen moeten vertrekken uit hun huis op bevel van de burgemeester.
2: Alors, sur les ordres de la mairie d'évacuer, donc on écoute les consignes, on s'en va. On est stressé, voilà, mais bon.
1: Bij de geëvacueerden veel oudere mensen. Iedereen kan terecht in een nabije sporthal voor koffie en eten.
3: Pour vous poser un petit peu, prendre un petit café.
1: Mensen worden geëvacueerd per boot of per auto. Deze familie had 1 wagen voor 7 mensen.
4: Alors nous sommes 7, nous avons qu'une seule voiture. On a bourré et on est arrivé ici.
1: 1000 brandweerlui bestrijden het vuur. Meer dan 100 huizen zijn al vernield. En voorlopig is het einde niet in zicht.
0: De Nederlander Mark van Bommel is de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Hij tekent een contract tot en met het EK van 2028. De 49-jarige van Bommel volgt de Fransman Rudy Garcia op. Zijn contract werd niet verlengd na het WK. Tom Boudeweel ziet van Bommel perfect passen in de rol van de bondscoach. Dat zei hij deze middag op Radio 1.
5: Mark van Bommel is een clevere coach, een sluwe coach. Dat was hij ook op het veld. En ik denk dat hij perfect bij een taak als bondscoach past. Want hij weet perfect wat hij kan en niet kan. Ik ga daar niet de beste toptrainer van maken, maar hij heeft wel zijn kwaliteiten.
0: Het wordt licht bewolkt vanavond en vannacht later helder bij minimaal tot 17 graden. Morgen eerst zonnig, daarna meer stapelwolken en het is dan warmer tot 28 graden. Zondag gaat het regenen vanaf het westen bij maximaal tot 23 graden. Later volgen buien. Volgende week wordt het geleidelijk aan warmer, vanaf woensdag 30 graden of meer. En de renners in de Tour naderen de finish op de mythische Alpe d'Huez. Daar begonnen we dit bulletin mee. En je kan het ook verder volgen op sportza.be.
6: Radio BNE.

0: Zeg, De Vos.
1: Ja, Lemmens.
0: Karakter, jij aan mijn stek met frit.
1: Oei, wat doet hij er zo over?
0: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
1: Ja, en?
0: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
2: Dat is
3: De Vos Lemmens.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Een dessertje.
4: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
6: Oh, pavlovit.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
2: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
3: Honda, the power of dreams.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
4: Manutan, Manutan.
3: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Manutan, Manutan.
3: Bestel op manutan.be.
5: Radio BNE.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impe. Tadej Pogacar pakt zijn 5e ritzege in de Tour op Alpe d'Huez na een indrukwekkende klim. En TikTok beschermt de gegevens van minderjarigen te weinig. In de Ronde van Frankrijk heeft gele truidrager Tadej Pogacar de 19e rit met aankomst op Alpe d'Huez gewonnen. Remco Evenepoel finishte als 6e en blijft 2e in het klassement. Een verslag van Christophe van de Goor.
1: Tadej Pogacar dus. Hij voerde een one-man-show op door een aanval te plaatsen op maar liefst 12 kilometer van de top van Alpe d'Huez. De Sloveen veegde een achterstand van 3 minuten weg op het trio vooraan, Carapaz, Kuss en de Fransman Martinez. Toch niet van de minste, om uiteindelijk met een kleine voorsprong op die drie vluchters te winnen en het 30 jaar oude klimrecord van Marco Pantani te breken. Achter Pogacar was Remco Evenepoel opnieuw de beste klassementsman. Onze landgenoot nam een tiental seconden extra voorsprong op Del Toro en Seixas en bevestigt zo zijn tweede plaats in de stand. Mats Pedersen pakte onderweg de volle buit voor de punten.
0: Volgens de Europese Commissie beschermt het sociale mediaplatform TikTok de privacy en veiligheid van minderjarigen niet genoeg. Uit onderzoek van de commissie blijkt dat TikTok de Europese regels overtreedt. Linde Koeman, over welke regels gaat het?
2: Het gaat over de Europese wet voor online platformen. Die is zeker voor de bescherming van minderjarigen heel streng. Het probleem met TikTok is vooral dat alle accounts standaard zo ingesteld zijn dat ze zichtbaar zijn voor alle andere gebruikers, ook die van minderjarigen dus. Foto's en video's van 16- en 17-jarigen kunnen via het algoritme zelfs bij een breed publiek terechtkomen. En ook als jongeren hun account privé maken, blijven ze nog altijd gemakkelijk vindbaar en zijn hun profielfoto's nog openbaar. De commissie waarschuwt nu dat minderjarigen daardoor risico's lopen, zoals ongewenst contact met vreemden of cyberpesten. TikTok mag zich nu verdedigen. Als de overtredingen later bevestigd worden, dan riskeert het een boete van 6% van zijn jaaromzet.
0: Dank je, Lien. De politie heeft meer dan 4000 gewelddadige websites offline gehaald. Het gaat vooral om pagina's op sociale media en gamingplatformen die beheerd worden door nihilistische netwerken. Dat zijn gewelddadige groepen die onze maatschappij kapot willen maken. Ze proberen jongeren te dwingen om zichzelf of anderen geweld aan te doen, zegt Amberger van de federale politie.
3: Dat is een soort van puntensysteem dat erachter zit. Dus ze proberen zichzelf eigenlijk op te werken binnen een organisatie en dan anderen aan te sturen om sadistische daden te plegen. We noemen het ook een extremistisch nihilistisch netwerk die dus ja, leven van sadistische daden en die dan ook filmen en die publiceren.
0: In Diepenbeek in Limburg heeft de politie een drugslab opgerold. Daar werd wellicht een soort synthetische drugs gemaakt. 3 mensen zijn opgepakt, een man van 74, een vrouw van 71 en een man van 48. De politie en de civiele bescherming hebben de chemische stoffen intussen opgeruimd. In Spanje en Frankrijk zijn nu al meer dan 80.000 mensen geëvacueerd vanwege snel uitbreidende branden. In Spanje, in de regio rond Madrid, is de situatie kritiek, zegt correspondent Sven Tuytens vanuit de getroffen regio.
4: Op dit moment is het vuur niet onder controle. En de 3 brandhaarden die deze morgen waren, die aan het branden waren, wel, die zijn nu samengevoegd tot 1 grote brand. En dat is een situatie die niet had mogen gebeuren. Dus wat men nu aan het proberen is, is vooral de situatie onder controle te houden. Zien dat de mensen op tijd geëvacueerd worden. En het is eigenlijk opschuiven met de wind mee, van dorp tot dorp. En dat gaat dus heel snel.
0: En ook in Frankrijk, in de streek van Bordeaux, raakt het vuur niet onder controle. Daar zijn nu al meer dan 40.000 mensen geëvacueerd van op het schiereiland Cap Ferret. Veerle de Vos.
5: Een vraatzuchtig monster, een ramp buiten categorie. Zo noemen de brandweerlui het vuur dat nu al 3 dagen raast ten westen van Bordeaux. Steeds meer mensen moeten vertrekken uit hun huis op bevel van de burgemeester.
6: We hebben des ordres de la mairie d'évacuer, donc on écoute les consignes, on s'en va. On est stressé, voilà, mais bon.
5: Bij de geëvacueerde veel oudere mensen. Iedereen kan terecht in een nabije sporthal voor koffie en eten.
7: Vous posez un petit peu, prendre un petit café.
5: Mensen worden geëvacueerd per boot of per auto. Deze val van de burgemeester.
6: We hebben des ordres de la mairie d'évacuer, donc on écoute les consignes, on s'en va. On est stressé, voilà, mais bon.
5: Bij de geëvacueerde veel oudere

assistenkoningin, werd ze verkozen tot beste aanvallende speelster van de competitie. En in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA heeft LeBron James een nieuw team. De 41-jarige basketbalvedette en topschutter aller tijden van de NBA gaat komend seizoen voor Philadelphia spelen. James kondigde eind juni zijn vertrek bij de Los Angeles Lakers aan. Het wordt zijn 24ste seizoen in de grootste basketbalcompetitie ter wereld. Het weer licht bewolkt vanavond en vannacht, later helder bij minimaal tot 17 graden. Morgen eerst zonnig, daarna meer stapelwolken en warmer tot 28 graden. Zondag gaat het regenen vanaf het westen, maximaal dan nog tot 23 graden. Later volgen er buien, maar volgende week wordt het geleidelijk aan warmer, vanaf woensdag 30 graden of meer. Een vijfde ritzege voor Tadej Pogacar in deze Tour, daar begonnen we mee. Hij wint overtuigend de 19e rit na een indrukwekkende klim op Alpe d'Huez. Remco Evenepoel blijft stevig op plaats 2 staan. En je kan alles nog eens nalezen hierover op sportza.be.

0: zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams.
2: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
3: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
5: Oh my god.
4: Zo dus.
5: Wow.
4: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Radio BNN. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaars? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open. VRT Radio
1: BNN. You broke my heart. Cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

0: go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
2: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solde. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
3: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
4: Joehoe!
5: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Knaldi!
7: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
8: Mannekes,
9: Bompie.
8: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
9: Tot en met maandag.
8: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
9: Met ons Gamma Plus kaart.
8: 25% op alle verf.
9: 25% op alle verf.
8: Allegas.
9: Dat is simpel.
8: Dat zeg ik toch.
10: Hoe maak je het?
11: Samen met Gamma.
10: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Gamma, jouw verfexpert.
12: Radio BNE.
13: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: 7 uur, goeie avond, VRT Nieuws met Iris van Impen. In de Ronde van Frankrijk heeft gele truidrager Tadej Pogacar de 19e rit met aankomst op Alpe d'Huez gewonnen. Remco Evenepoel finishte als 6e en blijft 2e in het klassement. Een verslag van Christophe van de Goor.
1: Tadej Pogacar dus. Hij voerde een one-man-show op door een aanval te plaatsen op maar liefst 12 kilometer van de top van Alpe d'Huez. De Sloveen veegde een achterstand van 3 minuten weg op het trio vooraan, Carapaz, Kuss en de Fransman Martinez. Toch niet van de minste, om uiteindelijk met een kleine voorsprong op die drie vluchters te winnen en het 30 jaar oude klimrecord van Marco Pantani te breken. Achter Pogacar was Remco Evenepoel opnieuw de beste klassementsman. Onze landgenoot nam een tiental seconden extra voorsprong op Del Toro en Seixas en bevestigt zo zijn tweede plaats in de stand. Mats Pedersen pakte onderweg de volle buit voor de punten.
0: Voor Pogacar is het dus al zijn 5e overwinning in deze Tour, al zegt hij zelf wel dat hij heeft kunnen profiteren van het feit dat de vluchters te lang naar elkaar bleven kijken.
2: I had to fight off against super good riders, but they were playing a bit with each other in the end, so this helped me to catch up and win the stage.
0: Remco Evenepoel kon niet mee met de tempoversnelling van Pogacar, maar toonde zich wel opnieuw de beste van de andere klassementsmannen en daar was hij achteraf tevreden mee.
3: Uiteindelijk moet ik tevreden zijn. Ik pak 10 seconden en ik heb denk ik wel getoond dat ik beter was dan de rest voor het podium. Dus ja, een goede dag doorgekomen. Morgen nog één keer volle bak gaan en ja, we hebben er een goed oog op. Mooie voorsprong, dikke 2 minuten en een half. Dus niks geks doen en als alles goed verloopt, zie je wel morgen.
0: In Frankrijk, in de streek van Bordeaux, raken de natuurbranden niet onder controle. Al meer dan 40.000 mensen zijn moeten vertrekken van op het schiereiland Cap Ferret. Benjamin Lembrechts is afgelopen nacht geëvacueerd op een camping in Biscarrosse. Een brandende bestelwagen had daar een natuurgebied in vuur en vlam gezet.
4: Dat natuurgebied is serieus in brand gegaan. Ook vluchtvliegtuigen zijn er aan te pas gekomen. Helaas hebben ze het vuur niet onder controle gekregen. Dan toch uiteindelijk moeten evacueren rond 3:30 uur. Kwam de brandweer en de politie bij ons op de camping rondrijden van ja, allemaal evacueren. Snel, snel, snel. We hebben ons hebben en houden meegenomen.
0: In Spanje is de situatie in de regio rond Madrid kritiek. Het vuur is er nog niet onder controle. Volgens de Europese Commissie beschermt TikTok minderjarigen niet genoeg. Jongeren kunnen hun account openbaar maken, waardoor hun berichten voor iedereen zichtbaar zijn. Berichten van 16- en 17-jarigen kan dan via een algoritme van aanbevelingen een breed publiek bereiken. En zelfs met een privé-account blijven jongeren makkelijk vindbaar. Volgens de Commissie is dat in strijd met de Europese regels en lopen minderjarigen risico's, zoals ongewenst contact met vreemden of cyberpesten. TikTok mag nu nog reageren. Als de overtredingen later bevestigd worden, riskeert het een boete. Het weer wordt licht bewolkt vanavond en vannacht. Later helder bij minima tot 17 graden. Morgen eerst zonnig, daarna meer stapelwolken en dan halen we tot 28 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio B.

0: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: VRT Radio BNE Live.

0: Oxenbollen. Klinkt goed, hè?
1: Weet je wat ook goed klinkt? Dat iets een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed, hè?

0: Ontdek de Swisscents Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swisscents.
1: Knaldi. Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar €2 per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Even bollen. Iedereen moet het weten.
3: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
4: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner. 3 voor

0: avondveertien nieuws met Alain de Korte. In Frankrijk, in de streek van Bordeaux, raken de natuurbranden niet onder controle. Al meer dan 40.000 mensen zijn moeten vertrekken, van op het schiereiland Cap Ferret onder meer. Benjamin Lembrechts is afgelopen nacht vertrokken op een camping in Biscarros. Een brandende bestelwagen had daar een natuurgebied in vuur en vlam gezet.
1: Dat natuurgebied is serieus in brand gegaan. Ook bloedvliegtuigen zijn er aan te pas gekomen. Helaas hebben ze het vuur niet onder controle gekregen. Dan toch uiteindelijk moeten evacueren. Rond 3:30 kwam de brandweer en de politie bij ons op de camping rondrijden. Van ja, allemaal evacueren. Snel, snel, snel. We hebben ons hebben en houden meegenomen.
0: Benjamin Lembrechts was dat. In Spanje is de situatie in de regio rond Madrid het meest kritiek. De hoofdaanklager van het internationaal strafhof in Den Haag moet opstappen. Dat hebben de lidstaten van het hof zo net beslist. Zo hebben ambassadeurs laten weten aan verschillende persagentschappen. De hoofdaanklager, de Brit Karim Khan, was beschuldigd van seksueel misbruik. Een juridisch onderzoek vond daarvoor geen bewijs, maar nu hebben de ambassadeurs van de 125 lidstaten van het strafhof hem dus wel de laan uitgestuurd. Dat roept veel vragen op. Bij Chris van de Wijngaard onder meer, zelf voormalig rechter bij dat internationaal strafhof.
2: Daar hebben eigenlijk al 3 rechters over geoordeeld. Er is een rapport waar die 3 rechters unaniem zeggen dat er geen misconduct bewezen is. Maar de vraag is of een politiek orgaan die daar nu over beslissen, of die zomaar een rechterlijke beslissing, kunnen ze dat zomaar opzij zetten.
0: Aanklager Karim Khan raakte bekend omdat hij arrestatiebevelen uitvaardigde tegen onder meer de Russische president Poetin en de Israëlische premier Netanyahu. En Tadej Pogacar heeft de 19e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. De Sloveense gele truidrager imponeerde op de slotklim, de legendarische Alpe d'Huez. Voor Pogacar is het al zijn 5e overwinning in deze Tour, al zegt hij zelf wel dat hij heeft kunnen profiteren, omdat de vluchters te lang naar elkaar bleven kijken.
3: I had to fight off against super good riders, but they were playing a bit with each other in the end, so this helped me to catch up and win the stage.
0: Remco Evenepoel kwam als 6e boven. Hij verstevigt zijn 2e plaats in het klassement. Evenepoel kon niet mee met de tempoversnelling van Pogacar, maar toonde zich wel opnieuw de beste van de andere klassementsmannen.
4: Uiteindelijk moet ik tevreden zijn. Ik pak 10 seconden. En ik heb denk ik wel getoond dat ik beter was dan de rest voor het podium. Dus ja, een goede dag doorgekomen. Morgen nog één keer volle bak gaan. En we hebben er een goed oog op. Mooie voorsprong, dikke 2,5 minuten. Dus niks geks doen. En als alles goed verloopt, zie je wel morgen.
0: En morgen is er opnieuw een aankomst op die Alpe d'Huez. Maar eerst moeten de renners dan nog wel over andere mythische Alpecols. Zoals de Croix de Fer, de Télégraphe en de Galibier. Licht bewolkt vanavond en vannacht, later helder bij minima tot 17 graden. Morgen eerst zonnig, daarna meer stapelwolken en dan tot 28 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio BNN. De tijd van je leven.
6: Radio BNN feesthits.
5: Radio BNN.
7: De minder gelovigen.

0: Wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt.
1: Olé,
0: wat ik daar zag heeft mij diep geraakt.
1: Olé,
0: ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé,
0: hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé,
0: niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgen en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner, als ze die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

0: Brussel zijn de Brusselse regering en de vakbonden van de brandweer na uren onderhandelen uit elkaar gegaan zonder akkoord. De staking om onder meer personeel te eisen gaat dus voorlopig verder. Brussels minister-president Dilies laat wel weten dat er morgenochtend opnieuw gepraat wordt. In Frankrijk zijn nu al 40.000 mensen geëvacueerd voor de natuurbranden. Vooral in de buurt van het schiereiland Cap Ferret, ten zuidwesten van Bordeaux, woedt het vuur volop. Dat stelt NOS-correspondente Saskia Houtuin op de Nederlandse openbare omroep ter plaatse vast.
1: Ja, ik heb vandaag van alles gehoord. Een monsterbrand, een XXL-brand. En zo voelt het eigenlijk ook wel. Het is echt heel groot, heel massaal. Wij zijn hier op een plek waar veel mensen nu verblijven. Die zijn geëvacueerd vanuit het gebied. Die kunnen nu ook al een paar dagen niet terug. Dus die zitten hier ook al wel een tijdje. Dat zijn inwoners die ook niet weten nu ook hoe het met hun spullen gaat, met hun huis gaat. We hebben ook mensen erover gesproken die zich echt wel grote zorgen erover maken. En er zijn ook wel veel toeristen die op een camping staan hier. En dus ook nog een tijdje hier waarschijnlijk zullen blijven.
0: In Spanje zeggen de autoriteiten dat de brand nabij Madrid op zijn hevigst is en op dit moment onmogelijk te blussen valt. Premier Sanchez bezoekt het rampgebied morgenochtend. In Oxford is een eerste vrijwilliger ingeënt met een experimenteel vaccin tegen de Ebola-variant die op dit moment woedt in Congo in Afrika. Aan de Engelse Universiteit van Oxford is in 8 weken tijd een vaccin ontwikkeld. We hopen dat het kan helpen om de epidemie in te dijken, zegt professor Theresa Lamb.
2: We're incredibly pleased and incredibly excited to be able to do this today. We're really hopeful that this vaccine and other vaccines and interventions can make an impact in the ongoing and horrific outbreak in the DRC.
0: In het oosten van Congo en in buurland Oeganda zijn al meer dan 1000 mensen overleden na een besmetting met de Bundu-Bugyo-variant van Ebola. En in het voetbal maakt Tessa Wullaert een opvallende transfer naar de Italiaanse club Como. De zesvoudige gouden schoenwinnares was de afgelopen 2 seizoenen ook al actief in Italië bij Inter Milaan. Daar werd ze afgelopen seizoen topschutter en werd ze verkozen tot beste aanvallende speelster van de competitie. Wullaert wordt bij Como de best betaalde speelster en voelt er zich meteen erg geliefd.
3: Het is natuurlijk een heel mooi voorstel en ze hebben ook gezegd dat ik echt top priority was voor hen. Dus blijkbaar toen ik mijn ja-woord gegeven had, was de sportdirecteur direct stad ingegaan en die had hem een glas wijn ingevonden. Dus ja, ze waren super blij en dat is ook wel iets wat ik gewoon nodig heb als speelster.
0: Como promoveerde vorig seizoen van de tweede naar de hoogste Italiaanse klasse. Het wordt licht bewolkt vanavond en vannacht. Later helder bij minima tot 17 graden. Morgen eerst zonnig, daarna meer stapelwolken. En tot 28 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. De brandweer van Brussel staakt voorlopig verder. Vanavond zijn de vakbonden en de Brusselse regering na uren onderhandelen uit elkaar gegaan zonder akkoord. Brussels minister-president Dilies laat wel weten dat er morgenochtend opnieuw gepraat wordt. De Brusselse brandweer legde het werk dinsdag neer en eist onder meer extra personeel om het grote personeelstekort op te vangen. In Frankrijk start rond deze tijd een uitzonderlijke crisisvergadering van de Franse regering. Aanleiding zijn de aanhoudende natuurbranden in het land. Dat laat minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez weten. Volgens de laatste cijfers zijn al meer dan 100.000 mensen geëvacueerd. Momenteel woeden de zwaarste branden in het zuidwesten niet ver van de stad Bordeaux. In Oxford is een eerste vrijwilliger ingeënt met een experimenteel vaccin tegen de Ebola-variant die op dit moment woedt in Congo in Afrika. Uitleg door Christine Bonneure.
1: Tegen het Ebola-virus bestaan er al vaccins, maar niet tegen deze Bundibugyo-variant van Ebola, die al meer dan 1000 levens heeft geëist in Congo en Oeganda. Nu is aan de Universiteit van Oxford in 8 maanden tijd een vaccin ontwikkeld met dezelfde technologie als hun coronavaccin. Professor Theresa Lamb is hoopvol.
2: We're really hopeful that this vaccine and other vaccines and interventions can make an impact in the ongoing and horrific outbreak in the DRC.
1: Vrijwilliger Ed Hunt was de eerste proefpersoon. Toen hij hoorde hoeveel slachtoffers de Ebola-uitbraak maakt, aarzelde hij niet.
3: I've just been aware of what's been going on over in the DRC and the number of people who are dying from Ebola, so I thought it helps out. So,
1: nu volgen nog allerlei testen, maar tegelijk zijn in India al 620.000 dosissen van dit experimentele vaccin klaargemaakt.
0: De hoofdaanklager van het internationaal strafhof in Den Haag moet opstappen. De hoofdaanklager, de Brit Khan, was beschuldigd van seksueel ongepast gedrag. Een juridisch onderzoek vond daarvoor geen bewijs, maar nu hebben de ambassadeurs van de 125 lidstaten van dat strafhof hem wel de laan uitgestuurd. Dat melden diplomatieke bronnen aan verschillende persagentschappen. Aanklager Khan raakte bekend omdat hij arrestatiebevelen uitvaardigde tegen onder meer de Russische president Poetin en de Israëlische premier Netanyahu. In de Ronde van Frankrijk startte Colombiaan Einer Rubio morgen niet in de 20e rit. Hij botste op een volgauto van team UAE, de ploeg van gele truidrager Pogacar. Het voertuig moest daar straks plots remmen omdat er veel fans op de weg stonden op de slotklim naar Alpe d'Huez. Rubio kon niet meer remmen en werd in de achterruit van de wagen gecatapulteerd en hij werd met snijwonden in het aangezicht afgevoerd naar het ziekenhuis in Grenoble. Daar is hij een 20-tal keer gehecht in het aangezicht. En nog een bijzonder verhaal uit Frankrijk, want daar zijn de stoffelijke overschotten gevonden van een man en een vrouw die al bijna 10 jaar vermist en gezocht werden. Maar opmerkelijk, Amerikaanse YouTubers vonden de lichamen binnen enkele uren. Meer uitleg door Frank Renaud.
4: In 2017 verdween een 68-jarige vrouw in Zuidwest-Frankrijk. Het jaar erna verdween in hetzelfde gebied een 29-jarige man. Al die jaren werd er naar ze gespeurd, maar zonder succes. Ze leken van de aardbodem verdwenen, tot deze week. Een team van Amerikaanse YouTubers kwam naar Frankrijk om vermiste mensen op te sporen. Ze lieten sonarapparatuur in een rivier zakken en binnen 4 uur vonden ze het stoffelijk overschot van de 29-jarige man in zijn auto in het water. De dag erna vonden de Amerikanen ook de vermiste vrouw. Ze werd ook dood aangetroffen in haar auto in diezelfde rivier. Bijna 10 jaar is er naar ze gezocht door de Fransen en in een paar uur werden ze gevonden door de Amerikanen. En dat was te danken aan hypermoderne sonarapparatuur waar de Franse politie niet over beschikt.
0: Helder tot licht bewolkt vannacht, tussen 10 graden in de Ardennen en 17 elders. Morgen zonnig en warm tot 28 graden. Zondag start grijs met kans op wat regen, later opklaringen en dan tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

Alleen de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

0: is 11 uur, Neil Goeieavond, 14 nieuws met Alain de Korte. Crisisoverleg op dit moment in Frankrijk naar aanleiding van de aanhoudende natuurbranden daar. Frank Renaud in Parijs, wat ben je al te weten gekomen?
1: De Franse premier heeft een aantal ministers bijeengeroepen voor crisisoverleg vanavond, onder meer de minister van Defensie, want we weten inmiddels dat het leger gaat worden ingezet bij de bestrijding van de bosbranden. Militairen gaan de brandweer ondersteunen. Dat is nodig omdat het vuur ongekend fel om zich heen slaat, vooral nu in de omgeving van Bordeaux. In de regio daar zijn 141.000 mensen geëvacueerd. 42 brandweerlieden zijn er al gewond geraakt. Toeristen zijn opgeroepen daar weg te blijven en het vuur gaat nu, aangewakkerd door de wind, richting de stad Bordeaux zelf. De rook hangt daar al boven de stad. In heel Frankrijk is meer dan 50.000 hectare aan bos en natuur in de as gelegd tot nu toe. En daarmee horen de bosbranden van deze zomer nu al bij de ergste van de afgelopen 15 jaar.
0: Bedankt Frank. En ook in Spanje zijn al tienduizenden mensen geëvacueerd. Volgens de laatste berichten gaat het om meer dan 60.000 mensen die hun huis hebben moeten verlaten of die verplicht binnen moeten blijven. Twee grote branden, niet zo heel ver van de hoofdstad Madrid, zijn samengekomen. En ook daar slaagt de brandweer er voorlopig niet in om controle over het vuur te krijgen. De Spaanse premier Sanchez bezoekt de regio morgenochtend vroeg en dan zal bekeken worden of ook daar extra maatregelen nodig zijn. En niet alleen in het zuiden, ook in het noorden brandt het. In de Schotse Highlands is de brand in het natuurgebied de Cairngorms weer opgeflakkerd. Een bergdorp met zo'n 600 inwoners is volledig ontruimd. De brand woedt al 10 dagen en leek even onder controle, maar de wind heeft het ondergrondse smeulende vuur weer aangewakkerd nu. De rook heeft intussen ook de Schotse stad Aberdeen bereikt en dat is bijna 100 kilometer verderop. Mensen daar moeten ramen en deuren dicht houden. En in India is het water dat voor ellende zorgt, want bij zware overstromingen en aardverschuivingen in het noorden van het land zijn al zeker 50 mensen omgekomen. Er zijn ook nog tientallen vermisten. Door de overvloedige regen zijn zo'n 1,1 miljoen mensen getroffen in 2000 steden en dorpen. 41.000 mensen in India verblijven er in opvangcentra omdat ze niet meer terug naar hun huis kunnen voorlopig. Door de hevige moessonregens is de rivier Brahmaputra buiten de oevers getreden. Helder tot licht bewolkt vannacht, tussen 10 graden in de Ardennen en 17 elders. Morgen zonnig en warm tot 28 graden. Zondag start dan grijs met kans op regen. Later breekt de zon door en dan tot 23 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.

0: middernacht een heel goeie avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. Zware natuurbranden blijven Frankrijk en Spanje in hun greep houden. In beide landen houden of hielden de regeringen vanavond crisisoverleg. In Frankrijk is dat ondertussen afgelopen. Zo net, Frank Renaud, in Parijs, er komen extra maatregelen?
1: In het gebied waar branden woeden zijn al 500 militairen actief en dat aantal wordt verdubbeld tot 1000 militairen, heeft de regering bekendgemaakt. Verder worden er 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld aan de bevolking om te voorkomen dat mensen rook inademen. Ziekenhuizen worden in staat van paraatheid gebracht. De maatregelen zijn nodig omdat het vuur ongekend fel om zich heen slaat, vooral nu dus in de omgeving van Bordeaux. In de regio daar zijn 141.000 mensen geëvacueerd. Toeristen zijn opgeroepen weg te blijven. En het vuur gaat nu, aangewakkerd door de wind, richting de stad Bordeaux zelf. De rook hangt al boven de stad. In 3 gemeenten aan de rand van Bordeaux worden nog eens 40.000 tot 60.000 bewoners geëvacueerd, maakte de burgemeester van de stad bekend.
0: Dankjewel, Frank. En dat de rook tot in de stad hangt, zoals Frank net zei, bevestigen ook Douke en Victor, twee Belgen die vanavond in Bordeaux aankwamen met de trein. Ze stuurden ons deze getuigenis, opgenomen met hun smartphone.
2: Vanaf dat we van de trein wandelden, roken we direct echt zo'n heel felle rookgeur van, ja, alsof er een grote haardvuur aanstaat.
3: Ja, en als je buiten komt in station, uit het station, is alles ook zo licht mistig.
2: Het geeft ook een beetje een beklemmend gevoel, omdat je echt alleen maar, ja, zo vuurgeur inademt.
0: Veel mensen geëvacueerd dus in Frankrijk en voorlopig ook zo'n 60.000 in buurland Spanje. Twee grote branden niet zo heel ver van de hoofdstad Madrid zijn daar samengekomen. Het leger is ook in Spanje ingezet en de Spaanse premier Sanchez bezoekt de regio zaterdagochtend heel vroeg. De brandweer van Brussel staakt verder. Vanavond zijn de bonden en de Brusselse regering na uren onderhandelen uit elkaar gegaan zonder akkoord. Brussels minister-president Dilies laat wel weten dat er morgenochtend opnieuw gepraat wordt. De Brusselse brandweer legde het werk dinsdag neer en eist onder meer extra personeel om het grote personeelstekort op te vangen. Saoedi-Arabië heeft vanavond bombardementen uitgevoerd op een havenstad in Jemen. De stad staat onder controle van de zogenoemde pro-Iraanse Houthi-rebellen. De aanval is een vergelding voor de beschietingen die die rebellen uitvoerden op vrachtschepen in de Rode Zee de voorbije dagen. Iran bemoeilijkt de scheepvaart in de straat van Hormuz in de Persische Golf en de Houthi-rebellen proberen ondertussen dus hetzelfde te doen in de Rode Zee, een andere belangrijke route voor vooral het vervoer van olie en gas uit het Midden-Oosten. Karim Khan gaat in beroep tegen de beslissing om hem te ontslaan als openbaar aanklager bij het internationaal strafhof in Den Haag. Dat werd eerder vandaag beslist. Tegen de Brit waren er beschuldigingen van seksueel wangedrag, maar uit onderzoek bleek daar onvoldoende bewijs voor. Niettemin besliste, of hebben de zowat 150 landen die lid zijn van het strafhof hem vanavond dus de laan uit willen sturen, maar hij gaat in beroep. We kennen Khan vooral van de internationale aanhoudingsmandaten die hij afvaardigde tegen de Russische president Poetin en de Israëlische premier Netanyahu. En nog een opmerkelijke actie van zo'n 120 Britse miljonairs. Die hebben een open brief geschreven aan de nieuwe premier Burnham om te zeggen dat ze best meer belastingen willen betalen. Het gaat onder meer om oud-voetballegende en presentator Gary Lineker en filmmaker Richard Curtis. Ze pleiten voor een vermogensbelasting van zo'n 2% voor een vermogen boven de 10 miljoen pond. Ze zeggen dat ze op die manier een extra steentje willen bijdragen tot de Britse maatschappij. Dat zou de schatkist 24 miljard pond kunnen opbrengen. Een reactie van premier Burnham op deze Proud to Pay-actie, trots om te betalen, is er voorlopig nog niet. Helder tot licht bewolkt vannacht tussen 10 graden in de Ardennen en 17 elders. Zaterdag zonnig en warm tot 28 graden. Zondag start grijs met kans op wat regen, later opklaringen en tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio BNE.

0: is 1 uur. Goedenacht, VRT Nieuws met Job Matijn. De Franse regering heeft extra maatregelen genomen in de strijd tegen de verschillende bosbranden die het land teisteren. Vooral in het departement Gironde is de situatie nu kritiek. Bosbranden hebben daar al een gebied van meer dan 19.000 hectare verwoest. De branden breiden nu ook verder uit naar het stedelijk gebied rond de stad Bordeaux. In totaal werden al ruim 140.000 mensen geëvacueerd. Het Franse leger zet extra manschappen in, vertelt correspondent Frank Rout.
1: In het gebied waar branden woeden zijn al 500 militairen actief en dat aantal wordt verdubbeld tot 1000 militairen, heeft de regering bekendgemaakt. Verder worden er 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld aan de bevolking om te voorkomen dat mensen rook inademen. Ziekenhuizen worden in staat van paraatheid gebracht. De maatregelen zijn nodig omdat het vuur ongekend fel om zich heen slaat, vooral nu dus in de omgeving van Bordeaux. In de regio daar zijn 141.000 mensen geëvacueerd. Toeristen zijn opgeroepen weg te blijven. En het vuur gaat nu, aangewakkerd door de wind, richting de stad Bordeaux zelf. De rook hangt al boven de stad. In 3 gemeenten aan de rand van Bordeaux worden nog eens 40.000 tot 60.000 bewoners geëvacueerd, maakte de burgemeester van de stad bekend.
0: Ook Spanje wordt nog altijd geteisterd door bosbranden. In de regio rond de Spaanse hoofdstad Madrid zijn intussen 63.000 mensen geëvacueerd. Er woeden verschillende branden in de omgeving van Madrid die zich blijven uitbreiden. Volgens de lokale overheid zijn die branden op dit moment op hun hoogtepunt en bijna onmogelijk te blussen. De Spaanse premier Sanchez brengt de komende dag een bezoek aan de getroffen regio. De staking bij de Brusselse brandweer duurt voort. De voorbije avond zijn er onderhandelingen geweest tussen de vakbonden en de Brusselse regering, maar die hebben niets opgeleverd. Bij de Brusselse brandweer wordt al sinds dinsdag gestaakt. De vakbonden eisen onder meer extra personeel om het grote personeelstekort op te vangen. En nog in Brussel, in Sint-Jans-Molenbeek, is vorige nacht een gebouw beschoten. De politie vond verschillende kogelinslagen, onder meer een glazen voordeur raakte beschadigd. Het is voorlopig niet duidelijk waarom er geschoten werd. Bij het incident vielen geen slachtoffers, de politie kon nog geen verdachten oppakken. Er is een onderzoek geopend. En dan nog het weer. Het blijft er ook vannacht bij temperaturen tot 17 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen tot 28 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Zeg, verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega solde bij X2O badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O badkamers, dubbel zo blij mee.
1: VRT Radio BNE Live.